hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij. Sometimes I turn off the world. Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland app.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer: op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters. Ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
19: Omroep Zeeland.
20: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Trulease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Braschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
15: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
16: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
17: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
18: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
16: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
8: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

straks het uitgebreide weekendweerbericht. En natuurlijk ook weer Paul Begijn, de boswachter, is weer aan de lijn. We gaan het hebben over kuikens. Als je nou kuikens tegenkomt terwijl je aan het wandelen bent, wat moet je dan doen? Dat hoor je straks.

0: De wederopstanding in de jaren 80 van Elton John, na een periode van allerlei moeilijkheden in zijn persoonlijke leven. I'm Still Standing, het is dag 136 van dit jaar. En de zon die kwam vanochtend op om 6:10 en gaat weer onder om 9:55 vanavond. Hier is het uitgebreide weekend weerbericht. En volgens mij is er genoeg te vertellen.
1: Ja, goedemorgen. Rond een depressie op de Noordzee. Ten zuiden van Noorwegen staat er vandaag een westelijke stroming die onstabiele lucht onze kant opvoert. Daarbij hebben we deze ochtend geregeld zon, maar ook stapelwolken. En die kunnen uitgroeien tot het buienstadium. Een enkele bui kan gepaard gaan met een klap onweer. En vanmiddag wordt het vlak aan zee geleidelijk droger, terwijl de buien verder de provincie in nog wat langer kunnen voortduren, maar in de loop van de middag ook uiteindelijk wegtrekken. Het wordt maximaal 13 à 14 graden bij een matige westenwind. Vanavond blijft het droog en er zijn opklaringen. In de nacht volgt er geleidelijk meer bewolking en kan er wat regen vallen. En ook morgen valt er af en toe regen en er is nauwelijks of in ieder geval veel minder zon dan vandaag. En de temperaturen die lopen daarbij op naar ongeveer 14 à 15 graden met een matige zuidwestenwind. De dagen daarna blijft het wisselvallig, maar het wordt wel dagelijks geleidelijk wat warmer.
2: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Altijd

0: Laat het licht aan van Snelle. Zoals elke week is hij weer aan de lijn. Boswachter Paul Begijn. Paul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wie in deze periode een rondje in de buitenlucht doet, kan stuiten op kuikens die moederziel alleen zijn. En dat lijkt me een hele zielige aanblik.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Het is volop kuikenseizoen, zoals we dat zo mooi noemen. Veel kuikens die komen momenteel uit het ei. En overal waar je loopt, zoals je al zei, maar ook op de zeedijken, maar ook gewoon in de natuur of zelfs in de achtertuin, daar kun je inderdaad kuikentjes aantreffen. Ja, en op het eerste oog kunnen die er dan moederziel alleen bij liggen. Maar ja, vaak zijn de ouders nooit heel ver weg. We zien het ook vaker bij de zeedijken, langs die witte strandjes die we daar hebben liggen, die schelpenstrandjes. Het zijn vaak kokkelschelpen die daar liggen. Nou, dat zijn echt geliefde broedplekken voor onder andere schoolexters, strandplevieren, maar ook bombekplevieren. Bombekplevier is een veel geziene soort langs de Ooster- en Westerschelde. Dat zijn van die soort gemaskerde vogeltjes. Ja, en dat nest dat stelt vaak niet al te veel voor. En vaak hooguit een kuiltje met daarin een aantal eitjes. Ja, en die nesten worden ook vaak opgespoord door vrijwilligers. Onder andere van Nationaal Park Oosterschelde, maar ook natuurmonumenten. En die worden vervolgens afgezet met een flexraster. Nou, vervolgens na een aantal weken komen die kuikens uit het ei. En wat je eigenlijk ziet is dat bombekplevieren, maar ook strandplevieren zijn zogenaamde nestvlieders. En dat betekent dat die jongen eigenlijk vrijwel direct als het eerste levenslicht zien op pad gaan op zoek naar voedsel. Dat leren ze ook door hun ouders. En ze leren ook vrij snel ook wat gevaar is. En op het moment dat er gevaar is, bijvoorbeeld grote meeuwen die heel graag die kuikjes lusten, maar ook mensen. Mm-hmm. En dan zie je dat ze zich voor dood houden en wegdrukken in het schelpengruis.
0: Maar hoe leren ze dat dan precies?
1: Ja, dat leren ze echt gewoon. Dat is echt gewoon de natuur. Je ziet echt gewoon, ze volgen gewoon het gedrag van die ouders. Hetzelfde zien we overigens bij onze kinderen. Die doen ook vaak gewoon onze gewoontes. Doen ze ook vaak al heel snel na.
0: Op de telefoon zit of zo.
1: Ja, dat willen we zo lang mogelijk uitstellen inderdaad. Maar er zijn nog gewoontes die ze al veel sneller aanleren. En dat zien we ook bij de kuikens van onder andere bombekplevieren. En dat is onder andere hoe je voedsel zoekt. Ze gaan echt letterlijk mee aan de hand bijna van de ouders om voedsel te zoeken. Maar ze weten dus ook dat er grote meeuwen komen. Mantelmeeuwen bijvoorbeeld, die het voorzien hebben op de kuikens. En dan duiken ze echt weg tussen de stenen of in het schelpengruis. Maar ook als er bijvoorbeeld mensen over de schelpenstrandjes lopen. Ja, de ouders die maken zich dan vaak wel uit de voeten. Maar die jongen blijven dan vervolgens moedertje alleen achter.
0: Wat kunnen wij zelf doen? Er vanaf blijven, is dat al voldoende?
1: Ja, vooral er vanaf blijven. Dus op het moment dat je zo'n kuikentje aantreft en je denkt van goh, wat zielig. Het ligt die moederziel alleen. Ik zie de ouders niet in de buurt. Zitten meestal wel in de buurt, maar houden zich vaak ook wel koest. Soms hoor je inderdaad echt wel een typische alarmroep van zo'n bombekplevier, maar ook niet altijd. Laat vooral het kuiken achter en loop eigenlijk zo snel mogelijk van die locatie weg. En dan zul je zien, en je kunt dat wel observeren, bijvoorbeeld vanaf een meter of 30, 40 afstand, dat de ouders al snel teruggespoed komen om uiteindelijk voor die kuikens te zorgen. Maar laat ze vooral met rust, want op het moment dat je ze meeneemt en bijvoorbeeld naar een vogelopvang brengt en daar afgeeft, ja, dan treffen die ouders vervolgens hun kinderen 30, 40 afstand. Dat de ouders al snel teruggespoed komen om uiteindelijk voor die kuikens te zorgen. Maar laat ze vooral met rust, want op het moment dat je ze meeneemt en bijvoorbeeld naar een vogelopvang.

0: wil zeggen dat hij uiteindelijk een volwassen stadium bereikt. En altijd zijn er wel predatoren, vijanden die dus op de loer liggen. Bijvoorbeeld die grote meeuwen die het op die kuikens voorzien hebben. Soms zien we ook dat de nesten wegspoelen door bijvoorbeeld springvloeden en stormvloeden. En de afgelopen week heeft het best wel veel gewaaid. Ik dacht 5-6 uit het westen tot noordwesten. Dan zie je vaak dat de vloed echt wel grip krijgt op die schelpenstrandjes. Ja, en dat hoort er gewoon bij. En dat is dus gewoon de natuur. En ja, dat is gewoon een natuurlijk proces.
1: En Paul, honden?
0: Ja, honden is absoluut een no-go op dat soort strandjes. Vandaar dat wij ze die nesten van die strandplevieren en bondplevieren sporen we dus op, zetten we af met een flexraster. Plaats ook even een bordje bij, om de mensen erop te wijzen dat er dus een nest aanwezig is. Dus zie je inderdaad, kom je zo'n flexraster tegen met zo'n bordje waarop staat dat de bondplevieren of strandplevieren broeden. Hou die hond vooral aangelijnd, zodat die kuikens of die eieren niet in verdrang komen.
1: Ja, blijf op afstand. Nou zei je volgens mij in het begin van dit gesprek, je kan ze overal tegenkomen in Zeeland.
0: Ja, je kunt ze echt overal tegenkomen. Die nesten waar ik het over heb, van die bondbekplevieren en strandplevieren, die bevinden zich vooral langs de Oosten- en Westerschelde. Denk onder andere aan de kanten van Roelshoek, het verdronken land van Zuid-Beveland. Maar ook de kanten aan de Westerschelde, de zuidrand van Zuid-Beveland, is een plek waar je ze aantreft. Tussen de Kaloot, zeg maar, en Hans Weert. Dat is een heel bekend traject waar die nesten aantreft. Dus ja, wees daar extra voorzichtig, zou ik zeggen.
1: Dus blijf in ieder geval op afstand met je hond en met de kinderen. En laat ze lekker met rust.
0: Ja, absoluut. En mocht je ze toch tegenkomen, hou afstand en geniet wel gewoon eventjes. Want het is wel fantastisch om te zien dat dit allemaal in onze Zeeuwse natuur voorkomt.
1: Paul, dankjewel. Een goed weekend. Tot volgende week, hè?
0: Goed weekend.

0: Kopie van het origineel van de Billy Joel Uptown Girl. Het werd in maart 2001 uitgebracht voor de Britse liefdadigheidsinstelling Comic Relief. Daar werd geld voor ingezameld. Afgelopen week was natuurlijk de week van de Zeeuwse Top 40 met heel veel over Zeeuwse muziek. Marcel van der Driest heeft ook het Zeeuwse muzieknieuws weer bijgehouden voor ons. En dat vat hij samen in het windorgel.
1: Niels Korshuizen sorteert voor op de zomer. Vos is een echte band geworden. En Frank Live is op weg naar Renesse. De zanger met het bronzen stemgeluid, Niels Korshuizen, die weet wel hoe je een feestje moet bouwen. Met het lied Marilou, dat was zijn debuutsingle in 2020, gaat de voormalige DJ uit Goes richting de 10 miljoen streams. Inmiddels heeft hij een aantal singles gemaakt, meestal met zijn vaste producer D-Pep. En zijn allernieuwste heet Gitana. En daarmee lijkt hij volop voor te sorteren op de zomer. Het is warm, energiek en aanstekend.

0: De band Vos startte als een solo-project van zanger en toetsenist René Geelhoed. En nu, enkele jaren verder, is het uitgegroeid tot een echte band, bestaande uit twee heren en twee dames. Vos heeft deze maand een clubtour afgerond, maar er zijn alweer meer plannen. In het najaar verzorgt Vos het voorprogramma van de band The Scene, met invalzanger Siep van der Ploeg. Ondertussen werkt Vos door aan een nieuw album, waarvan deze week een eerste voorproefje verscheen. Magical Mystery, tussen haakjes alsof ze alles weet. En inderdaad is die titel een beetje geïnspireerd door de Beatles.
1: Ik heb al heel veel geleerd van de Beatles. We hebben heel veel naar geluisterd. Verder is het Nederlandstalig, dus daar heeft verder niet zoveel mee te maken.

Twee jaar terug scoorde zanger Frank Live nog een top 10 notering in de Zeeuwse top 40 met Mooi Zeeland. Zanger Frank Polak uit Bruinisse heeft nu een nieuwe single uitgebracht. Met aanstekelijk enthousiasme zingt hij dit keer niet over onze provincie als geheel, maar over zijn geliefde Renesse, waar hij vaak op het podium te vinden is. Ik kom eraan, Renesse, zo heet het. En ook met dit lied doet hij zijn bijnaam De Stem van Zeeuwse Gezelligheid eer aan. Een vrolijk zomerslied waar de liefde voor Renesse vanaf spat.

0: zijn de classics bij Omroep Zeeland. I Got You, I Feel Good van James Brown. En hij werd wel de hardest working man in showbiz genoemd. Het weekend antwoordapparaat. Organiseer je iets, groot of klein of daartussen? Laat dan een berichtje achter op 0184-99990. En dan zenden we dat uit op de zaterdagochtend. En wat wel leuk is deze zaterdag, is dat er best wel wat mensen hebben gebeld die we anders nooit horen. Nou, we gaan eens even luisteren naar het eerste deel van het weekend antwoordapparaat.
1: Het antwoordapparaat.
2: Ter gelegenheid van de lancering van muziek Podium Zeeland als het jazzpodium van Zeeland verzorgen niemand minder dan The Preacher Man. Vrijdag 22 mei om 8:30 een fantastisch concert. Met een Edison publieksprijs op zak en lovende kritieken van de pers is één ding zeker. The Preacher Man is en blijft een ongenadig swingend trio dat je live moet meemaken. En dat kan. Op vrijdag 22 mei 8:30 op podium De Spot in Middelburg. Ik zie jullie daar.
3: Goedemorgen Elias, Joost Hugensen hier. Aankomende zondag organiseren we weer de molentocht. Dit is de 36e keer en het is een rondrit met meer dan 300 oldtimers die de mooiste wegen in Zeeland verkennen. We starten vanaf vliegveld Midden-Zeeland en de eerste auto's verzamelen vanaf 9 uur. Daar staan ze dan opgesteld en vertrekken rond 10:30 de eerste groep. Er is een tussenstop op de Zeedijk in Westkapelle. En de finish is traditiegetrouw op de Grote Markt in Goes in de loop van de middag. Alle informatie is terug te vinden op www.molentochtgoes.nl. Wij hebben er in ieder geval veel zin in en hopen op mooi weer en veel liefhebbers onderweg.
4: Vandaag 16 mei houdt de Cactus- en Ventplantenvereniging Zeekalenta een open dag op Walcheren in Zuid-Beveland. De vereniging is al zo'n 58 jaar actief in de provincie Zeeland als onderdeel van de Koninklijke Landelijke Vereniging Zeekalenta. Ook dit jaar stellen leden van Zeekalenta hun Zeekalenta-verzameling open ter bezichtiging voor het publiek. De kas en tuin van een vijftal leden in Oost-Soeburg, Biggekerk, Vrouwenpolder en Kapelle zijn te bezoeken van 10 tot 17 uur. De verzameling bestaat uit cactussen en andere ventenplanten wereldwijd. De bezoekenadressen staan vermeld op de website www.zeekalenta.nl. De toegang is gratis. Iedereen is welkom.

0: Señorita, Shawn Mendes en Camila Cabello. En tegenover mij zit Señorito Jan-Jaap Coré.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik wil het even met jou over dit hebben.
2: Vanmiddag, kampioenskoorts bij Kloetingen tegen Noordwijk. Pakt de ploeg van Rogier Veenstra op eigen veld de titel en promotie naar de tweede divisie? De voor- en nabeschouwing met Jan-Jaap Coré en Dennis de Nooijer, de wedstrijd en de huldiging zie je vanaf 3 uur live op tv bij Omroep Zeeland.
0: Nou, wij weten wel waar jij vanmiddag bent.
1: Ja, spannend wordt het, denk ik tenminste.
0: Was vorige week toch ook al een beetje spannend?
1: Ja, toen konden ze het ook al worden.
0: Vooraf.
1: Alleen toen waren ze afhankelijk van of FC Rijnvogels punten zou laten liggen. Dat deden ze niet. En ik zeg nu wel spannend, maar Kloetingen mag eigenlijk geen misstap meer maken. Want ze staan 6 punten voor met nog 2 wedstrijden te spelen. Betekent dat ze vanmiddag in die wedstrijd tegen Noordwijk aan 1 punt genoeg hebben om kampioen te worden in de derde divisie. Ja, en lukt dat, dan promoveren ze naar de tweede divisie. En dan hebben we volgend seizoen dus naast Hoek ook nog Kloetingen op dat hoogste amateurniveau van Nederland. En dat is voor het Zeeuwse voetbal wel een enorme wilde. Eerst even
0: over die ploeg, hè, Noordwijk.
1: Ja. Ja.
0: Gaan die een poging doen om te stunten vanmiddag?
1: Dat denk ik wel, want Noordwijk is vorig jaar zaten ze nog in de tweede divisie. Zijn gedegradeerd, zijn heel slecht begonnen. Maar in voetbal heb je ook periodetitels. Dus doe je het in een bepaalde periode goed, dan kun je daar alsnog een ticket voor de nacompetitie mee verdienen. En Noordwijk is nog in de race voor zo'n periodetitel. Dus die zullen wel graag willen winnen. Al vinden ze misschien een feestje op het Westloopark ook wel gezellig.
0: Ja, oké. Nou, vandaag dus Belmoep Zeeland op de televisie.
1: Klopt. Live op televisie. Om 3 uur de voorbeschouwing. 3:30 de wedstrijd. En daar hoef je helemaal niets van te missen van die wedstrijd op het Westloopark. Er is ook nog andere voetbal vandaag, want Hoek heeft ook nog een minimale kans op het kampioenschap in de tweede divisie. Moeten ze vandaag wel winnen van Rijnsburgse Boys. En concurrent Quick Boys mag dan niet winnen van IJsselmeervogels. Dus als en dan bij Hoek is wel een beetje groot aan het worden. Dus rekenen ze eigenlijk niet echt meer op het kampioenschap. Maar ze zullen wel heel graag willen winnen vandaag. Omdat er bij zo'n laatste thuiswedstrijd ook afscheid wordt genomen van spelers bijvoorbeeld. En er wordt nog een beetje feestje van gemaakt. Ook Goes heeft nog een belangrijke wedstrijd in Noordwijkerhout tegen VVSB. Goes is nog steeds niet helemaal zeker van een langer verblijf in de derde divisie. Dus willen daar graag winnen. En we hebben ook nog voetbal op een lager niveau. Want SVOD uit Oost-Capelle kan vanmiddag kampioen worden in de uitwedstrijd tegen MZC 11 uit Zierikzee. En ook voor MZC is die nog belangrijk, want zij kunnen dan nog degraderen uit die tweede klasse. En ook daar zijn we met een camera bij vanmiddag.
0: Het is wel voetbal wat de klok slaat dit weekend.
1: Klopt, op provinciaal niveau is er niet zo heel veel anders. Er zijn wel korfbalwedstrijden nog op het veld. En er is hier en daar ook nog wel een hardloopwedstrijdje. Maar verder hebben wij de focus vooral op de internationale sport. De Giro d'Italia is natuurlijk nog steeds bezig. Helaas is Timo de Jong daar uitgestapt, maar Mick van Dijken doet nog steeds mee. Ook is er handbal met Thomas Houtenpen. Die strijdt voor een plaatsje op het WK tegen Griekenland. En Imke Verstraeten speelt met haar ploeg Amsterdam tegen SCHC in de play-offs voor de landstitel in het hockey. Dus we hebben niet alleen maar focus op voetbal.
0: Nee, maar goed, dat kunnen we dus wel dit weekend allemaal volgen via de site van Omroep Zeeland.
1: Zeker. Live vlogs van het voetbal, berichten over de andere sport op de radio hoor je natuurlijk vanmiddag ook van alles over die wedstrijden. En morgenavond om 6:50 op televisie Omroep Zeeland Sport.
0: Dankjewel, Jan-Jaap.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
15: Omroep Zeeland.
16: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam, en voor een messenaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
18: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
17: En voor de aangepaste fiets van Maria.
19: En zo kan ik er weer op uit.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Medipoint.
17: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
22: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
23: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
24: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
25: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer raaien.
26: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
15: Omroep Zeeland.
14: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Het is nog niet echt lente, ook niet zomer. Maar we hebben wel zonnige klanken op de radio. Kaoma met de Lambada. En straks het uitgebreide weekendweerbericht bij Omroep Zeeland. En natuurlijk ook de culturele evenementen en activiteiten op een rijtje gezet door de Zeeuwse cultuuragenda Rob Bakker. Ja, een lekkere muziek, hè. Dit is ook zo'n lekkere plaat van Teddy Swims. Hij komt naar Pinkpop dit jaar. Dit is Bad Dreams. Sana.

0: Wat een goede plaat. Lang zijn ze op tournee geweest. En dit is de periode dat ze het wat rustiger aan doen. De band Coldplay hoorde je met Magic. Het is zaterdagochtend Omroep Zeeland. Vorig jaar op 16 mei hadden wij een overwegend bewolkte dag met temperaturen van 13 tot 17 graden. Hoe is dat een jaar later? Dat hoor je in het uitgebreide weekendweerbericht.
1: Ja, goedemorgen. Rond een depressie op de Noordzee. Ten zuiden van Noorwegen staat er vandaag een westelijke stroming die onstabiele lucht onze kant opvoert. Daarbij hebben we deze ochtend geregeld zon, maar ook stapelwolken. En die kunnen uitgroeien tot het buienstadium. Een enkele bui kan gepaard gaan met een klap onweer. En vanmiddag wordt het vlak aan zee geleidelijk droger, terwijl de buien verder de provincie in nog wat langer kunnen voortduren, maar in de loop van de middag ook uiteindelijk wegtrekken. Het wordt maximaal 13 à 14 graden bij een matige westenwind. Vanavond blijft het droog en er zijn opklaringen. In de nacht volgt er geleidelijk meer bewolking en kan er wat regen vallen. En ook morgen valt er af en toe regen en er is nauwelijks of in ieder geval veel minder zon dan vandaag. En de temperaturen die lopen daarbij op naar ongeveer 14 à 15 graden met een matige zuidwestenwind. De dagen daarna blijft het wisselvallig, maar het wordt wel dagelijks geleidelijk wat warmer.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en

0: eerste. Ze zong het bij Beste Zangers vorig jaar. Kan je me zien? De melodie is van Belief van Cher. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda heeft voor ons weer de culturele evenementen en activiteiten in Zeeland op een rijtje gezet en daar een selectie van gemaakt. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias. Vandaag geen haast. Geen volle agenda die je af moet strepen. Vandaag laten we ons gewoon meevoeren door Zeeland. Van oude scheepsverhalen tot verf aan je vingers. Van de wolf in de concertzaal tot accordeons in een kerk. We beginnen aan zee, in Vlissingen. Daar tussen de verhalen van stormen en handelsschepen duik je in het mysterie van het VOC-schip, het Vliegend Hert. In het Maritiem Museum Zeeland dat in Vlissingen staat. Tijdens speciale rondleidingen vertelt junior conservator Ralf Zeilemans over het schip dat in 1735 verging voor de Zeeuwse kust. En over wat er allemaal gevonden is. Over het leven aan boord. En hoe archeologen vandaag de dag nog steeds proberen de puzzel van zo'n schip compleet te krijgen. Ik vind het prachtig, want een wrak op de zeebodem is eigenlijk net een soort tijdscapsule. Alleen dan wel erg nat. De rondleidingen zijn er om 11 uur en om 1 uur. En daarna laten we de zee even achter ons en zoeken we kleur in kapellen. In de tuin van de kerk verandert het dorp in een ontspannen kunstplein. Tijdens de kunstmarkt en de schildersdag. Kunstenaars tonen hun werk tussen het groen en er klinkt live muziek. En bezoekers dwalen rustig langs de schilderijen, keramiek en hebben gesprekken die spontaan ontstaan. Want dat is misschien wel het leukste van zulke dagen. Je hoeft niet alleen te kijken naar de kunst, maar je kunt ook de verhalen horen van de mensen die het maken. En wie zelf creatief wil worden, kan aanschuiven bij de schildersworkshop van Jan Westerweel. Gewoon een leeg doek, wat verf en kijken wat eruit komt. Soms is het kunst, soms is het een boom die per ongeluk op broccoli lijkt. Maar allebei is prima. En van Capelle gaan we door naar Middelburg, waar in de Zeeuwse Concertzaal

elk personage een eigen instrument krijgt. Daardoor zie je het verhaal bijna voor je, zonder dat er een decor nodig is. Het is spannend, grappig en perfect voor jong en oud. Want eerlijk, volwassenen genieten hier net zoveel van. Alleen misschien iets minder luidruchtig. En als de avond valt, dan keren we terug naar Vlissingen. In de Sint-Jacobskerk speelt het accordeonensemble encore. En vergeet alles wat je denkt te weten over accordeons. Het is geen stoffig meezingavondje. Hier hoor je Bach, Morricone, ABBA en tango's in rijke arrangementen. Met klarinet en slagwerk. Muziek die warm door die oude kerk heen rolt. Nou, en wil je nou nog meer evenementen zien? Ga dan naar uitinzeeland.nl. Want daar vind je alle evenementen in de agenda. En ook de laatste editie van ons digitale tijdschrift. Of je kunt je natuurlijk even helemaal mee laten nemen in onze podcast, waar we goede gesprekken hebben met cultuurmakers in Zeeland. Een heel fijn cultuurweekend toegewenst en tot de volgende week.

0: Mooie plaat van Sophie B. Hawkins. Een van de twee hits die ze had. En dat was Right Beside You. En dan is het nu de hoogste tijd om het te hebben over films.
1: Don't work between the moral and the immoral. The black and the white.
0: Perry Mulder van de bioscoop in Hulst, waar hebben we naar geluisterd?
2: Ja, je hoorde een fragment vanuit In the Grey van Guy Ritchie. Hij begon nooit met het maken van commercials en videoclips voordat hij doorbrak met Lock, Stock en The Two Smoking Barrels. Daarna volgde eigenlijk gelijk al een instant classicer, dat was Snatch. Dat was met Brad Pitt, die film. En daarna de Gentleman. Zijn handelsmerk is echt snelle montage, scherpe Britse humor. Personages die vaak in de problemen raken door hun eigen toedoen. Hij werkte ook aan grote Hollywoodfilms zoals Sherlock Holmes en de live-action versie van Aladdin. Voor Disney deed hij dat. En acteurs krijgen vaak de ruimte om scènes anders te spelen dan op papier staat. Daardoor voelen alle dialogen ook heel spontaan en snel aan. Nou, in deze film In the Grey volgt hij een geheim team dat een gestolen miljard moet terughalen. Maar deze missie loopt natuurlijk helemaal uit de hand. Verwacht dus actie, dubbelspel en snelle dialoog in de typische Guy Ritchie-stijl. Het begin komt wat traag op gang, maar daarna gaat het heerlijk los op zijn Guy Ritchie's. In de hoofdrollen zitten Henry Cavill en Jake Gyllenhaal. En Cavill werkte eerder met Ritchie samen in The Man from U.N.C.L.E. Dus de mensen die dat hebben gezien, ga zeker naar In the Grey, want het is weer een heerlijke Guy Ritchie-film.

0: Code Chrome van Paul Simon. Een uurtje geleden vertelde ik al dat er heel wat berichten op het weekendantwoordapparaat zijn binnengekomen van organisatoren die we normaal niet horen. Dus dat is hartstikke leuk. Hou dat vol. 0118-49990. Dat is het telefoonnummer van het weekendantwoordapparaat. Iedereen mag bellen 24 uur per dag, 7 dagen in de week, als je iets organiseert, groot of klein. Nou, we gaan weer eens even luisteren naar wat berichten en we beginnen dan in Capelle.
1: Het antwoordapparaat.
2: Hallo allemaal, ik heb een leuke activiteit in het Zeeuws Fruitmuseum in Capelle. Daar is 16 mei en ook op 6 juni de plantendokter aanwezig. En hij kan al uw vragen beantwoorden over zieke planten, plagen of andere vragen omtrent een bepaalde boom of struik in uw tuin. Hij is aanwezig tussen 1 en 4 en neem een stekje mee van de plant, zodat hij duidelijk kan zien wat er los is. Eventueel een foto mag ook. Graag tot dan in Capelle, Annie M. G. Smit, single 1. Tot ziens!
3: Ik ben Jacobina Oele en ben in Wilhelminadorp geboren. Op mijn 18e ging ik naar de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Na 30 jaar in de Verenigde Staten te hebben gewoond, ben ik sinds januari weer terug in Goes. Sindsdien heb ik een oeuvre van schilderijen gemaakt over de Zeeuwse ziel. Vanmiddag open ik de expositie met olieverfschilderijen die gaan over Zeeland en het Zeeuwse erfgoed. Dit gebeurt aan de Goesekade 2 in Galerie de Goesekade in Goes. Het werk is niet per se figuratief, nog abstract. Hierbij nodig ik jullie allemaal uit eens te komen kijken. Het begint om 2 uur en duurt tot 4. De expositie is tot 19 juni te bezichtigen. Tot gauw!
4: Beste luisteraars, aanstaande zondag, hopelijk in de zon overgoten Manhuistuin, een mooi concert van dit keer de Sunny Coast Big Band. Het is een gratis concert aan van 12 uur bij mooi weer in de Zusterstraat in het centrum van Goes. Let op, bij slecht weer in de Grote Kerk aan van 14 uur. Dus bij regen en akelig weer in de Grote Kerk om 14 uur. We hopen u te zien. Dank u wel.

0: Ah, mooi hoor. Man I Need van Olivia Dean. Wat was er afgelopen week op de radio bij Omroep Zeeland? De Delta Ride for the Roses komt eraan over 4 weken. Angelo Boman uit Sluiskil was de gast in Goedemorgen Zeeland. Hij is van de stichting Stop Schelden met KK. En haalt tijdens de ride geld op voor die stichting. Vorig jaar verloor hij zijn vrouw en zoon aan de gevolgen van kanker. Zijn zoon zette hem op het idee om de stichting op te zetten. Hij vond het te kwetsend dat hij dat woord zo vaak hoorde. In Goedemorgen Zeeland vertelde Angelo Boman over die stichting.
1: Om bewustzijn te creëren wat de impact nou is op het moment dat je scheldt met het woordje kanker. Het lijkt bijna dat het sociaal geaccepteerd is tegenwoordig. Als je op straat loopt, hoor je een heleboel, voornamelijk jongeren, het woord gebruiken alsof het automatisch is, alsof het erbij hoort. Ja, wij willen dat echt een halt toeroepen. Want het is een woord wat zo ontzettend veel mensen pijn doet. Dat zie je natuurlijk ook terug op zo'n dag als we meefietsen met de Ride for the Roses. Ja, de verhalen die je daar hoort, de impact die het heeft op het moment dat iemand ziek wordt in je omgeving waar je zo ontzettend veel van houdt. Ja, dat raakt zo enorm veel mensen.
0: En inmiddels is er ruim 4000 euro opgehaald voor de stichting. In Zegt U Maar ging het deze week onder andere over het reserveringssysteem van de Westerschelde-tunnel. Je moet dus je plekje reserveren tijdens die 4 maanden volgend jaar. En dan kijk je ook meteen naar alternatieven, zoals Johnny uit Breskens. Want hij moet ook naar de overkant dagelijks.
2: Ik heb al een paar keer aangegeven, ook bij de provincie, van is het nou eens niet mogelijk om te zeggen van we gaan de boot eens wat langer laten varen in de avond en wat vroeger starten in de ochtend. Ja. Dan kunnen mensen die dus in ploegendiensten werken gebruik maken van de veerdienst en eventueel fiets, brommer of vervoer aan de andere kant zetten.
3: Ja, precies. Dus eerder beginnen, later stoppen.
2: Ja, want ze willen wel vaker varen, maar daar hebben veel mensen dus misschien wel overdag wat van. Wel wat aan, maar niet de mensen die dus in de ploegendienst werken, want die beginnen in de ochtenddienst vroeg. Ja. Die moeten s'avonds laat misschien nog eens een keer in de nachtdienst. Maar ook de mensen die dus uit de middagdienst komen, kunnen dan s'avonds ook via het veer terug van de ene kant naar de andere kant.
0: Nou, het houdt de gemoederen ongetwijfeld nog wel even bezig de komende periode.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig, in de middag nog wat zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
19: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
20: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
21: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
22: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
23: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
24: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
25: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
26: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
27: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Anna Kendrick en The Cups, The Cups Song. En dat was ook een assortiment van spelletje. Hè? Vroeger, en dat deed ik nog wel eens met mijn dochter toen ze klein was. Maar dat leidde toch wel tot wat ergernissen en irritaties. Omdat het niet heel makkelijk is. Die on this hill, Sienna Spyro. En straks gaan we eens even kijken bij een museum in Vlissingen. Museum Schiphol, om precies te zijn. En we hebben ook de boekentip van deze week. Kijk.

0: Sting met een heel mooi liedje en dat heet All This Time. En dat hoorde je bij Omroep Zeeland. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week via FM, DAB en internet. En de Omroep Zeeland app is natuurlijk ook leuk om te downloaden. Dan blijf je ook op de hoogte van het laatste Zeeuwse nieuws. Ja, we gaan elke week naar een Zeeuws museum. En dat doet mijn collega Veerle. Zij bezocht het museumschip De Mercuur in Vlissingen.
1: Ik loop hier in de gang van het museumschip De Mercuur samen met Rob Schouw. En Rob, er is iets bijzonders gebeurd, hè?
2: Er is zeker iets bijzonders gebeurd. We hebben vandaag eindelijk, het schip is 73 jaar oud, we hebben eindelijk een scheepsbijbel aan boord. En wij hebben in de geschiedenis van het schip niet terug kunnen vinden dat het schip een scheepsbijbel had. Maar dat hoort wel bij een marineschip.
1: Ja, want hoe kan het dat een schip geen scheepsbijbel, vooral zo'n oud schip, want vroeger was de bijbel voor veel mensen veel belangrijker nog. Ja. En dan op een schip door stormen. Hoe kan dat?
2: Ik denk dat het een communicatieprobleempje is geweest. Het schip is opgehaald in Amerika. De schepen die tegelijkertijd, de Nederlandse en Belgische schepen die daar tegelijkertijd met het schip lagen, die hadden namelijk wel dit soort boeken aan boord en andere geestelijke materiaal, tijdschriften, gezangenboeken en dergelijke. Maar de Mercuur had niets ontvangen. Dus de commandant van de Mercuur heeft in oktober van 1954 een brief geschreven aan de hoofdvlootpredikant in Nederland en zijn ongenoegen uitgesproken over het feit dat hij nog steeds niets had. Maar die hoofdvlootpredikant die had de maand daarvoor, of in september, had hij al een brief geschreven naar het schip, had geen scheepsbijbel meegestuurd, maar wel een soort gezangenboek. En dus er was toch al iets onderweg naar dit schip. Nou, het mooie is, we hebben nu een scheepsbijbel, eindelijk na al die jaren, maar dat gezangenboek hebben wij uit een erfenis van iemand gekregen, met de oorspronkelijke begeleidende brief van die hoofdvlootpredikant erbij. Dus dit stellen ze nu samen, ja, dat vinden wij wel heel bijzonder. Het hoort bij het schip. En als museum proberen we zo compleet mogelijk te zijn. Hè. We zijn een living history museum en we proberen het schip zo compleet mogelijk te houden.
1: Want waar is het andere stuk? Kunnen we daar ook even naar? Dan lopen we nog een stukje verder.
2: Ja, gaan we ook even naar kijken.
1: Oké, we lopen met de Bijbel naar het andere stuk. Oh, er hangt hier in een lijstje inderdaad een brief aan commandant van de HRMS. Onverschrokken.
2: Toen dit schip Mijnenveger was, heette het Onverschrokken, het schip. Vind ik overigens een hele mooie naam. Maar dit schip is na verloop van tijd omgebouwd tot torpedowerkschip. En traditioneel heet het torpedowerkschip bij de Koninklijke Marine heet Mercuur. Dus er heeft een naamsverandering plaatsgevonden. Maar we hebben het oorspronkelijke naambord van de Onverschrokken, dat hebben we wel nog aan boord hangen. Maar dat is de eerste naam die het schip ooit gehad heeft.
1: En dan zie ik hier hoe noem ik dit boekje?
2: Onze eredienst heet het. Het is ik heb begrepen dat het een gezangenboekje is. Op het moment dat dit schip uit dienst is gesteld, dat de marine het schip zeg maar heeft afgestoten, dan wordt de inventaris vaak verdeeld onder de aanwezige bemanningsleden die er op dat moment nog zijn. Iemand heeft dat boekje van de commandant gekregen destijds. En uit zijn erfenis is het boekje uiteindelijk toch weer bij ons terechtgekomen. De man wist van het bestaan van dit museum. Het mooie is dat de begeleidende brief van de hoofdvlootpredikant er nog steeds bij was. Dus het is een heel compleet setje. Nou, dan gaan we straks nog een lijstje maken met dit erbij. Alhoewel de scheepsbijbel die gaat naar de kajuit, de hut van de commandant. Want daar hoort hij oorspronkelijk ook te liggen.
1: Dan heb ik nog één vraag. Want ik hoor en ik lees dat ze niet zo blij waren dat die bijbel er niet was. Ja. Konden ze nou niet gewoon zelf een bijbel mee aan boord nemen?
2: Nee, die bijbels die werden centraal uitgegeven. Groot ingekocht, waarschijnlijk. Hè. We zijn Nederlanders, dus we proberen zo zuinig mogelijk te zijn met alles. Die werden per gelegenheid aan een schip toegekend. En dan werd er ook nog de naam van het schip in gouddruk. Dat is op dit boekje overigens ook. Daar staat in gouddruk, staat er Hare Majesteits Onverschrokken, staat erop. Maar ja, die scheepsbijbel waar Hare Majesteits Onverschrokken op staat, ja, die is in gouddruk. Dat is op dit boekje overigens ook. Daar staat in gouddruk, staat er Hare Majesteits Onverschrokken, staat erop. Maar ja, die scheepsbijbel waar Hare Majesteits Onverschrokken op staat, ja, die is er waarschijnlijk niet. Die hebben wij in ieder geval nooit kunnen vinden en of er iets over kunnen lezen dat die heeft bestaan.

Vanmiddag kampioenskoorts bij Kloetingen tegen Noordwijk. Pakt de ploeg van Rogier Veenstra op eigen veld de titel en promotie naar de tweede divisie? De voor- en nabeschouwing met Jan-Jaap Coré en Dennis de Nooijer, de wedstrijd en de huldiging zie je vanaf 3 uur live op tv bij Omroep Zeeland.

0: Mogelijk de ultieme kippenvelplaat van Mike and the Mechanics en The Living Years. We gaan het weer hebben over boeken in onze wekelijkse boekentip in weekend. Willy Wouters van de Boekenmolen in Meliskerken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias.
0: Hoe is het daar?
1: Nou, het gaat prima. Mijn nieuwe winkel is echt een feestje. Mijn nieuwe huis is nog niet helemaal af, maar en bijna zover.
0: Ja, nou, de laatste loodjes zijn dat voor jou.
1: Ja.
0: Vertel eens wat er precies is gebeurd voor de mensen die dat niet weten.
1: Ik ben van Molenweg 1 verhuisd naar Molenweg 2. Het huis naast de molen nu echt. En dan moest ik natuurlijk helemaal mijn winkel mee verhuizen. En als tweede mijn huis. Want het huis hebben we verkocht, blijft bij de pluimveehouderij.
0: Dus jij woont nu eigenlijk waar je werkt?
1: Ja.
0: En je hebt een boek gelezen, dat heet Het Lied van Agilous, geschreven door Mohammed Ben Zakour. En waarom is dit een aardig boek om te lezen?
1: Nou, dat is echt een heel verrassend boek. Want eerlijk gezegd ben ik wel meer Marokkaanse schrijvers, maar deze niet. Maar hij woont al sinds zijn derde in Nederland. Is socioloog, maar nu fulltime schrijver. Zijn moeder, autobiografisch schrijft hij. Zijn moeder wordt opgenomen na herseninfarct in het huis. En is die vrij somber, verdrietig over. Wandelt hij een park in, wordt hij een winterkoninkje. Weet eerst niet wat het is, maar denkt hij van, wat hoor ik? Vindt hij een soort engelengeluid. Hij ervaart het als heel veel troost. Rent hij thuis om een vogelgids. En herkent hij een winterkoninkje. Gaat hij elke keer daar naartoe. En elke dag hoort hij op dezelfde plek. Wordt hij eigenlijk een vogelliefhebber. Hij verandert, hij gaat allemaal vogels bekijken. En het wordt een soort, hij noemt het vogels ook Agilous. Want dat is de precies omgedraaide naam van zijn moeder. Zijn moeder heet Zuliga. Maar Agilous betekent vrijheid. Dus ja, dat is ook een beetje psychologisch. Hij wil zijn moeder in de vrijheid ook
0: zien. Ja, de subtitel van dit boek is ook Hoe ik vogels bevrijde in Indonesië.
1: Ja, hij reist in Indonesië. Want hij heeft gehoord dat er heel veel vogels in kooien zijn. Dan komt er een heel vermakelijke reis van hoe hij dat aanpakt. Hoe hij die mensen bepraat. Maar heel vaak zeggen ze, nee. Je krijgt een vogel niet mee, maar dan gaat hij s'nachts weer op tournee. En het is zo leuk beschreven hoe die vogels vrijheid geeft. Hoe die eigenlijk liefde van vogels een vorm geeft.
0: En wat trok jou zo aan in dit boek? Is dat het thema of de manier waarop het geschreven is?
1: Heel leuk geschreven. En ook die liefde van zijn vader, voor zijn vader en moeder is zo teer, mooi. En dan zit hij dat over in die vogels. Je hebt er een stuk levenservaring in, een stuk liefde. Maar dan ook humor. Door die liefde voor die vogels en die reis die hij doet. Want het is natuurlijk een beetje een mislukte missie. Want je bevrijdt er een paar handen vol. Maar het is wel, zijn idee erachter is zo mooi.
0: Oké, nou, als je daar meer van wil weten, want je houdt hoop hou jij gewoon voor jezelf, Willy.
1: Ja, ik ga niet alles vertellen.
0: Precies. Dat heet dus Het Lied van Agilous. Dat is het boek, de boekentip. En het is geschreven door Mohammed Ben Zakour. En nou, met die zwarte kaft, met die gele letters en dat vogeltje, dat roze vogeltje in het midden. Daar kan je hem aan herkennen. Ja, prachtig. Willy, dankjewel en werk ze weer vandaag, hè?
1: Ja, dankjewel hoor. Elias, doei.

0: Fire, geschreven door Bruce Springsteen voor zijn held Elvis Presley. Hij heeft de demo van het liedje ook naar Elvis gestuurd, maar kreeg nooit een reactie. En die demo die kwam op een gegeven moment terecht bij de producer van de Pointer Sisters. En zij hebben het opgenomen en toen werd het een hele, hele grote hit. Ja, Springsteen heeft het ook nog eens een keer live vertolkt en dat liedje is ook weer op een single uitgebracht. Omroep Zeeland, straks eens even draaien aan de bingo-ballenmolen. Die staat hier voor me. Dan ga ik eens even bepalen wie de Omroep Zeeland sokken wint. Meest nog Suzanne Freek met Halverwege.
1: Ik voel...

0: Het lage stemgeluid van George Ezra. Green, green grass. De verloting van de weekprijs. De Omroep Zeeland sokken. Ja, doe mee door de week met Elsa. Goedemorgen Zeeland. Iets na 9:30. Dan is het nieuwsspelletje. Een vraag over het nieuws. En als je dan snel belt met het juiste antwoord, dan doe je dus mee met de verloting op zaterdag. Nou, het was ook hemelvaart hè, afgelopen donderdag. Dus dat heeft iets minder kanshebbers opgeleverd. Eentje om precies te zijn. Er zijn vier balletjes in de bingoballenmolen. Balletje nummer 1 heeft Erlin uit Vlissingen. 2 Rini uit Middelburg. 3 Wilma uit Hoofdplaat. En nummer 4 is Arnett uit Sommelsdijk. Bingo!
1: Attentie, daar gaan we.
0: Ja, vooral even husselen.
2: Wat een spanning.
0: Het is altijd heel spannend inderdaad. En het is balletje nummer 1 geworden. Erlin uit Vlissingen belde volgens mij maandag. Nou Erlin, als je luistert, van harte gefeliciteerd. Wij gaan na het weekend even contact met jou opnemen. En dan zorgen we dat het zo snel mogelijk wordt opgestuurd, de prijs. Nou, wil je zelf dus ook een keer meedoen? Luister dan door de week naar Elsa. Goedemorgen Zeeland. Iets na 9:30 voor het nieuwsspelletje.
3: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland

0: Dat was toch heerlijke popmuziek in de jaren 80 van Wham en I'm Your Man. Straks na 12 Zeeland nu, het Zeeuwse nieuws. En daarna de Zeeuwse top 40. Onder andere en onder meer met mijn collega Marcel van der Driest. Marcel, wat zit er in die uitzending straks?
1: Ja, het is altijd even wennen als dan die Zeeuwse top 40 op Hemelvaartsdag is geweest. Ja, dan moet je de draad gewoon weer oppikken. Maar gelukkig is het ook weer niet al te moeilijk. Want de Zeeuwse artiesten komen regelmatig met nieuw werk. En daarvan laten we je er ook weer een paar horen. Copycat bijvoorbeeld met hun eerste eigen single Don't Blame the Messenger. Daar beginnen we mee. Ook Danny Vera heeft een nieuw duet uitgebracht. Hoor je ook, samen met Marlon Pichel. En we praten deze week met René Geelhoed van de band Vos. Er staat heel wat te gebeuren, want ze gaan op tournee dit najaar met de band The Scene. En ze hebben ook een nieuwe single uit. Nou, die krijg je natuurlijk te horen. Verder is Stefan Daan er met een overzicht van Zeeuws muzieknieuws van social media. En we hebben een kleine concertagenda. En dan vergeet ik nog de top 10. Ja, want die is natuurlijk nu ook weer terug. De top 10 van meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment. Hoor je allemaal straks vanaf 12:15 in de Zeeuwse top 40.
2: Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd.
0: Dit was hem weer bijna ongeveer zo'n beetje deze weekendshow. Wat moet je doen als je tijdens een wandeling op jonge kuikens stuit die moederziel alleen zijn? De boswachter heeft het antwoord.
3: Vooral er vanaf blijven. Dus op het moment dat je zo'n kuikentje aantreft en je denkt van goh, wat zielig. Het ligt die moederziel alleen. Ik zie de ouders niet in de buurt. Zitten meestal wel in de buurt, maar houden zich vaak ook wel koest. Soms hoor je inderdaad echt wel een typische alarmroep van zo'n bondbekplevier, maar ook niet altijd. Laat vooral het kuiken achter en loop eigenlijk zo snel mogelijk van die locatie weg.
0: De boekentip kwam van Willy Wouters van de Boekenmolen in Meliskerken. Zij tipt het lied van Agilous van Mohammed Benzakour.
4: Heel leuk geschreven. En ook die liefde van zijn vader voor zijn vader en moeder is zo teer, mooi.
0: En Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda was er natuurlijk ook weer. Jij hebt nog een uitgangstip voor ons.
5: Hou je van Eva Cassidy? Ga dan vanavond naar Pokje in Bessinterneuzen. Want daar is muziek van Blues Alley.
0: Er is bijna niets mooiers dan de muziek van Eva Cassidy. Dankjewel Rob. Als je wil reageren of als je iets organiseert, dan is er altijd de mogelijkheid om te reageren op het weekend antwoordapparaat. Een berichtje achterlaten doe je op 0118-499-990. En dat kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tot zover. Zometeen hoor je het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland, met ook het uitgebreide weekendweerbericht en het overzicht van de Zeeuwse sport.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
5: Omroep Zeeland.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis.
8: Creon kozijnen.
9: Hey Raymond!
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
16: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
17: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
18: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
19: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren.inzeeland.nl.
20: Omroep Zeeland.
21: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport.
20: Omroep Zeeland.
22: Middelburg is populair bij winkeldieven. In Vlissingen liep het aantal winkeldiefstallen juist terug. En ook veel sport in deze uitzending. Kloetingen kan kampioen worden en daarmee promoveren naar de tweede divisie. Hoek doet ook nog mee om de titel. En bij zaalvoetbalvereniging Groene Ster is het al feest. Die keert terug naar de eredivisie. Straks de reacties. Het weer in Zeeland. Zon, maar ook af en toe buien. Vanmiddag wordt het droger. Het is 12 à 13 graden. Goedemiddag, je luistert naar Zeeland Nu. Ik ben Mirjam van Wouwen. Het afgelopen jaar werd in onze provincie net zo vaak aangifte gedaan van winkeldiefstal als in 2024. Maar opvallend is wel dat er in Vlissingen beduidend minder uit winkels gestolen lijkt te worden, terwijl dat in Middelburg juist flink steeg. Dat ziet ook Fred de Bruyne, voorzitter van de ondernemersvereniging Middelburg.
23: Ik denk één keer per week of zo, twee keer per week. Een beetje afhankelijk van wat we vinden. Soms is het vaker, soms is het wat minder vaak. En met het toeristenseizoen op komst, ja, gaat het toch weer toenemen.
24: Ja, en dat zien we ook in de cijfers, dat in heel Middelburg het aantal winkeldiefstallen behoorlijk is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
23: Ja, het aantal is gestegen en het aantal aangiftes is ook gestegen. Dus helaas, daar ligt een mooie taak om er wat aan te doen.
24: Ja, want wat is er wat aan te doen?
23: Dat is echt heel lastig voor de mensen die daadwerkelijk willen stelen. Daar doe je lastig tegen. Maar wel echt van belang is, hoe meer aangifte we hebben, hoe meer we kunnen laten zien dat het een probleem is, hoe meer urgent het ook kan gebracht worden bij politie en politiek.
24: Aangifte kun je natuurlijk op verschillende manieren ook doen. Bijvoorbeeld internetaangifte. Maar dat gaat niet vanzelf.
23: Nee, internetaangifte moet je echt even voor gaan zitten. Jezelf aanmelden, de gegevens aanleveren. Dus reken op een uur. En als je dus elke week daar last van hebt, dan moet je toch echt wel, ja, dan moet je de urgentie aangeven, wil je dat doen. Maar gelukkig, het gebeurt.
24: Ja, want dat zien we ook in de cijfers terug. Het aantal internetaangiftes is behoorlijk gestegen ook in Middelburg.
23: Ja, dat klopt. Daar hebben we ook vanuit de ondernemersvereniging aangegeven van, zorg nou dat er gegevens is. Als er rottigheid is, dan moet je daar wat mee. Want dan is de enige manier om echt te kunnen zeggen, jongens, dit is een probleem, dit verzinnen wij niet meer niet zomaar. Kijk maar hoeveel het gebeurt. Dus toch de moeite nemen om aangifte te doen.
24: Een verklaring voor het feit dat de cijfers zo zijn gestegen in Middelburg afgelopen jaar?
23: Nou, behalve dus dat we meer aangifte doen. Ook gewoon het feit dat het een gezellige, drukke stad is. En dat geeft natuurlijk minder pakkans. Er loopt veel volk, dus de kans dat je ongezien wat kan doen is groter.
24: Dan naar Vlissingen, waar het juist erg goed lijkt te gaan met het aantal winkeldiefstallen. Riet Stellaert van de Vlissingse Ondernemerscentrale ziet dat ook.
25: Nou, ik denk dat er minder gestolen wordt, omdat we elkaar heel goed kennen in Vlissingen. Vlissingen kenmerkt zich eigenlijk door een stad vol boutique-winkeltjes, waarbij de ondernemer zelf in de winkel staat. En op het moment dat daar gestolen wordt, gaat de ondernemer gewoon achter de dief aan. Daarbij hebben we ook gewoon een goed georganiseerde binnenstad. We hebben een goede samenwerking. We kennen elkaar, we appen elkaar, we zitten in appgroepjes. De pakkans is groot en de kans om iets te stelen is klein, want de foto's worden gedeeld voordat je iets steelt.
24: Is het een trend die zich gaat doorzetten, denkt u?
25: Ik denk dat we in Vlissingen er heel scherp op zijn, dat we elkaar zo goed kennen en dat we dat alleen nog maar beter gaan doen.
1: Wat is dit dan?
25: Het is ons kerstcadeautje voor de ondernemers. Alle ondernemers in de binnenstad hebben zo'n loeiapparaatje gekregen. Mocht er nou homeless zijn in je winkel, trek hem open en de buurman hoort je.
22: Zij voorzitter Brigitte Stellaert van de Vlissingse Ondernemerscentrale tegen Mark van Leijden. Ander nieuws in Zeeland. In de westbuis van de Westerschelde-tunnel is op dit moment één rijstrook afgesloten. Oorzaak is een pechgeval. Verkeer richting Terneuzen moet rekening houden met vertraging. Verder een drukke dag gisteren voor de KNRM. Er waren 3 incidenten op het Veerse Meer. Een zeilboot met 7 mensen aan boord liep vast. Na meerdere pogingen kreeg de KNRM de boot los. Daarna liep een tweede zeilboot vast. Verder waren 4 mensen in het water beland, een gezin. De kinderen waren al uit het water gehaald door een passerende zeilboot en de vader is door de KNRM gered. In Vlissingen is een vrouw zwaar gewond geraakt na een val op een scheepswerf. Ze viel tijdens werkzaamheden aan een boot van een trap. Dat gebeurde gisteren eind van de middag in een loods aan de Tweede Binnenhavenweg. Straks krijg je de weersverwachting, maar nu eerst muziek, Duffy.

0: Warwick Avenue van Duffy. Het is 13 minuten over 12. En dus gaan we het over het weer hebben. We hebben een afwisseling van zon, stapelwolken en enkele buien, met ook kans op onweer. Vanmiddag bevinden de buien zich wat verder de provincie in en uiteindelijk trekken ze weg, dan wordt het droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige westenwind. Vanavond dus droog, met opklaringen, vannacht wat regen. Morgen valt er ook af en toe regen en is er nauwelijks zon. Het wordt 14 à 15 graden bij een matige zuidwestenwind. De dagen erna is het wisselvallig, wel wordt het elke dag wat warmer. Ja, en ik zei het al, veel sport vandaag. En daarvoor is hier Jasper van Tricht. Hey Jasper.
1: Goedemiddag Mirjam. De spanning stijgt in Kloetingen, waar de plaatselijke voetbalclub vanmiddag kampioen van de derde divisie kan worden. En dus kan promoveren naar het hoogste niveau van Nederland. Verslaggever Jan-Jaap Carré.
2: Het lijkt wel of iedereen bij en rond Kloetingen ervan uitgaat dat de ploeg vanmiddag wel even dat kampioenschap binnen gaat slepen. En dat is aan de ene kant logisch, want Kloetingen is in topvorm en heeft nog maar één puntje nodig. Maar goed, het moet nog wel even gebeuren. Tegen Noordwijk, dat vorig jaar nog in de tweede divisie speelde, dit seizoen weliswaar tegenvallend presteert een divisie lager, maar nog wel in de race is voor de derde periodetitel en het feestje van Kloetingen dus maar wat graag in de war zal gooien. De aftrap is om 3:30, dat is omdat alle wedstrijden in het divisievoetbal tegelijk beginnen. En dus zal Kloetingen ook met een schuin oog kijken naar Meersen, want daar in Limburg speelt de enige overgebleven concurrent FC Rijnvogels tegen Meersen. En mocht Kloetingen verliezen, dan kan het toch nog feest vieren als Rijnvogels in Meersen niet wint. Maar Rogier Veenstra en zijn mannen willen het gewoon zelf gaan doen. En ik denk ook wel dat dat gaat lukken, want Kloetingen is in vorm, wil naar die tweede divisie. En dus kan vanmiddag bij een goed resultaat dat feest echt los gaan barsten.
1: Ja, en de kampioenswedstrijd van Kloetingen, die zie je straks live op Omroep Zeeland Televisie. De aftrap is om 3:30, de voorbeschouwing begint om 3:00. En ook bij Goes kan het vanmiddag feest worden. Bij een overwinning op VVSB in Noordwijkerhout is de ploeg van Giovanni Sereveld zeker van lijfsbehoud in de derde divisie. Gaan we door naar de tweede divisie. Hoek verloor vorige week van Barendrecht en een kampioenschap is daardoor ver weg. Vanmiddag speelt Hoek thuis tegen Rijnsburgse Boys. Roeland van Vliet blikt vooruit.
3: Hoek mag dan na de nederlaag van vorige week kansloos lijken voor de titel in de tweede divisie. De club zal toch nog alles moeten geven tegen Rijnsburgse Boys. Want stel nou dat koploper Quick Boys vandaag punten laat liggen tegen IJsselmeervogels. Rijnsburgse Boys, de tegenstander van vanmiddag, is geen makkelijke ploeg. Uit werd er met 1-0 van verloren. De Zuid-Hollandse club staat vierde met 6 punten minder dan Hoek. Hoek mist Rousseau de Poorter, de geblesseerde rechtsback. Trainer Gerard de Nooijen zal dus anders moeten gaan oplossen achterin. Hij moet noodgedwongen een aanpassing doen in zijn vaste viermans achterhoede. Hoek Rijnsburgse Boys, de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, begint om 3:30. De concurrentie speelt dan ook. Alle duels in de tweede divisie beginnen namelijk precies gelijk, zodat de afloop van de competitie zo eerlijk mogelijk is.
1: En in de lagere klasse van het Zeeuwse amateurvoetbal staat vandaag de laatste speelronde op het programma. En dus vallen de beslissingen. In de tweede klasse staat er een echte do-or-die-wedstrijd op het programma voor MZC 11 uit Zierikzee en SVOD 22 uit Oostkapelle. Beide ploegen spelen tegen elkaar. En voor de thuisploeg staat het ontlopen van de nacompetitie op het spel. De bezoekers zijn in de race voor de titel in de tweede klasse. Gaan we nog even terug naar gisteravond. Groene Ster speelde in het Gelderse Westervoort de laatste wedstrijd van de play-offs. De inzet van de wedstrijd tegen Olympic was promotie naar de eredivisie. De Vlissingse ploeg won met 5-6 en keert na 1 jaar afwezigheid dus terug op het hoogste niveau. Na afloop sprak verslaggever Roeland van Vliet met coach Asdien Boefraai.
4: Ja, wat een gekke huis, joh. Maar jullie winnen hier. Gaan terug naar de eredivisie.
5: Ja, we hebben het gewoon geblikt. Ik had al vanaf het begin van het seizoen had ik al aangegeven, als wij tenminste compleet blijven, worden we sowieso kampioen. En dat zijn we ook gewoon gebleven. En ja, jammer dat er dan een twist aan die competitie zat. Maar goed, desondanks hebben we nog 2 superfinales gespeeld.
4: Ja, een twist bedoel je na competitie?
5: Ja, play-offs inderdaad, voor de eredivisie. Ja, en dat hebben we gewoon fantastisch gedaan, joh.
4: Ja, vorige week won je al heel dik, hè, thuis. Nu moest je het hier afmaken, maar wat een heksenketel hier.
5: Ja, ik ben blij dat de fans mee zijn gekomen. En dan zie je gewoon wat het publiek en families, vrienden, wat dat met je gaat doen. Dat geeft je gewoon een extra boost, zeker de laatste 10 minuten. En die hadden we echt nodig.
1: Ja, dat was het voor nu. Straks dus live bij ons te zien de kampioenswedstrijd van Kloetingen. En voor al het andere sportnieuws ga je natuurlijk naar onze website omroepzeelandsport.nl.
0: Dankjewel Jasper. En daarmee zijn we ook gelijk aan het einde van Zeeland Nu. Zometeen om 3 uur dus die sportuitzending op televisie. Hier op de radio nu, de Zeeuwse Top 40. Dag.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met...

0: Copycat met Don't Blame the Messenger. Goedemiddag en welkom bij de Zeeuwse Top 40. Met elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En altijd met Marcel van der Driest.
1: Nou, dit is meteen een tip voor de Zeeuwse Top 40 van volgend jaar. De eerste eigen single van coverband Copycat. Nou, er zit lekker energie in.
0: Ja, en er is nog meer nieuwe muziek uitgekomen. Onder andere van Vos, de band van René Geelhoed uit Zonnemeren. Nou, dat hoor je straks. Eerst nu JP de Klerk. Hij heeft zijn project The River Walks afgerond. Liedjes geïnspireerd door wandelingen langs de Westerschelde. En dit is er één van. Silence in a Small Town.

0: Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? En zouden Russo en Emma Heesters nog bovenaan staan? Hier is de clip top 10.
1: En weet niet wat het wordt, maar wel wat ik onder druk zet.
2: Op 10 van 9, rapper Just.

0: nieuw op 9 magazines met OK Doké.
1: En opnieuw op 8 Niels Korshuizen, Kitana.
0: Jij en Bakkes staat op 7 van 5 met Hier ben jij.
1: Don't be sad, don't you cry. En dit is New Day van Vioxx. Zij gaat van 4 naar 6.

0: praat met God. Praat
1: en we hebben een nieuwe nummer 1. Die dubbel uit Vlissingen met Emotional Damage. Maar wij luisteren naar de hoogst nieuwe binnenkomer deze week. En dat is dat nieuwe duet van Danny Vera met Rotterdammer Marlon Pichel.

0: Vos, dat is inmiddels de bekende naam van de band van René Geelhoedt uit Zonnemeren. De band stond op het Bevrijdingsfestival en heeft er net een clubtour op zitten, waar ze de nieuwe single presenteerden, Magical Mystery, alsof ze alles weten. Dat is dan weer een voorproefje van een compleet album. Hallo René.
1: Hallo Elsa.
0: Druk met optredens. Was dat ook de reden dat nieuwe muziek even uitbleef?
1: Nou, dat was vooral omdat we er best wel een soort zoektochtje op hebben qua type liedjes, qua sound vinden, qua al dat soort dingen. En we zijn iets meer een band geworden. In ieder geval was het toch wat meer een solo project van mij. En dat had wat organische tijd nodig eigenlijk.
0: Jullie gaan in het najaar op tour met de Scene, met zanger Siep van de Ploeg. Dat is wel spannend, toch?
1: Ja.

0: het is wel een legendarische band. Met legendarische nummers. En ik ben wel gewoon heel benieuwd hoe dat gaat zijn. We spelen ook op plekken zoals Snake en Venlo. Dus het is lekker ver rijden. Dus ik heb er vooral eigenlijk heel erg veel zin in, moet ik eerlijk zeggen.
1: Uitverkochte zalen allemaal.
0: Ja, ja.
1: Hey, en dan nu nieuw werk, Magical Mystery. En dan tussen haakjes alsof ze alles weet. Ja. Ja, dat eerste gedeelte doet natuurlijk een beetje denken aan de Beatles. Heeft het daar ook iets mee te maken?
0: Ik denk dat heel veel muziek uiteindelijk terug te leiden is op de Beatles. Maar in dit geval was het meer gewoon een term die in mijn hoofd opkwam toen ik het liedje aan het schrijven was. Maar ik snap het wel hoor. Het zit niet voor niks in mijn hoofd. Ik heb altijd heel veel geleerd van de Beatles. Ik heb daar heel veel naar geluisterd. En verder is het Nederlandstalig, dus daar heeft het verder niet zo heel veel mee te maken. Maar ja, goed, stiekem heeft het wel een kleine referentie. Dat moet ik wel toegeven.
1: En er komt een nieuw album dus aan. Komt dat in één keer uit of is dat zo in losse tracks?
0: Nou, deels is dat losse tracks, omdat we ook nog heel veel aan het maken zijn. En ook omdat het zo een beetje werkt, je bouwt weer ook iets op en naar een album toe. Ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. Ik hoop gewoon dat we het toch goed afkrijgen. Maar het is ook een proces waar we nog middenin zitten in de studio in Den Haag, de Woomp. Hele toffe studio is dat. En waar we gewoon heel erg mooi kunnen creëren met elkaar. En dat laten we ook gewoon een beetje gebeuren. Misschien is dat ook wel waarom het eventjes duurde tot vergeleken met de vorige release. Dat er wel tijd tussen zat. Omdat we gewoon het ook wel wat organischer allemaal laten gebeuren.
1: We gaan luisteren naar Vos met Magical Mystery. Alsof ze alles weet.

0: Zeeuwse artiesten hebben weer van alles gedeeld op social media. En Stefan heeft daar een mooi overzicht van gemaakt. Hi Stefan.
1: Hadi Elsa, Jentel Schieman van duo Jentel en de Boer is getrouwd. Ze deelde foto's van de dag. En dat was afgelopen 3 mei al. Toen trad ze in het huwelijk met acteur Yannick van de Velde. Jentel, alsnog van harte gefeliciteerd. Afgelopen donderdag was het nog feest bij dialectband de Slikscheppers met hun mooie notering in de Zeeuwse top 40 van Trekker Trek op Schabbekerken. Maar er kwam ook minder goed nieuws. Gitarist Matthijs heeft de band vlak voor Hemelvaartsdag verlaten en was bandlid van het eerste uur. Het vertrek is in goede harmonie gegaan, zegt de band. Er is geen nieuw bandlid, ze gaan met z'n drieën verder. Danny Vera was laatste gast bij Eva Jinek en zij noemt hem een parel van een mens. Nou, bij Eva speelde hij zijn nieuwste single samen met Marlon Pichel, die je net ook hoorde in deze uitzending. En Danny Vera is trouwens ook dankbaar voor zijn nummer 1 notering, zijn 8e in de Zeeuwse top 40. Dat liet hij in een reactie weten. En toch nog maar even verder over die Zeeuwse top 40 hebben, want wat was het weer een feest, die 20e editie. Met veel artiesten die natuurlijk super blij zijn met hun notering, zoals Smaakstof, Fantaluut, Zeeuwse Zeervers, Smelly Kitchen en heel veel meer. Daverende verrassing was natuurlijk de Driefstang met plek 4. Trokken ze aan mijn vinger, dat was wel een sensatie, op 4. Sommige bandleden waren niet hier, maar in Duitsland of zelfs Ibiza. En ook daar werd die notering volop gevierd. Nou, al die 40 noteringen lees je terug op de Zeeuwse top 40.nl.

0: Julie Avey uit Middelburg. Dit is haar tweede single, de opvolger van Set Me Free. En die heet Superstitious.
1: Ja, goed bezig hoor. Ze kwam zomaar uit het niets met zelfgeschreven muziek. En van deze single kreeg Omroep Zeeland de primeur. Want eigenlijk komt die pas de 22e mei officieel uit.
0: Dat is volgende week. Nou ja. Goed. Muziek en dialect. Ja, ze kwamen meteen in de top 10 binnengedenderd afgelopen donderdag in de Zeeuwse top 40. Van Taluut, de folkgroep uit Groeden. Dit is Koning Kermiskoers.

0: Als je Zeeuwse artiesten live wil zien, nou dan begrijpen wij dat natuurlijk. En dan heb je vast wel iets aan onze concertagenda.
1: Frank Live, die treedt vandaag op in Strandpaviljoen Zuid-Zuidwest in Renesse. En dat komt heel goed uit, want hij heeft net een nieuwe single. En die heet Ik Kom Eraan, Renesse.
0: Zondagmiddag, 17 mei, dat is morgen dus, in het Jampot in de Piek in Vlissingen. De plek voor jonge muzikanten tot 21 jaar. Begeleide jam-sessies en backline is aanwezig. En je kunt er gratis heen. Het begint om 1 uur.
1: Woodworks is vrijdag 22 mei in Vogelwaarde in de feestent van de 90s Beach Party. En dat begint om 9 uur.
2: Muziek uit Zeeland.
1: Muziek uit Zeeland is altijd welkom op het bekende mailadres muziek@omroepzeeland.nl. En volg ook de Muziek uit Zeeland via website en social media.
0: Tot zover deze Zeeuwse Top 40. We zijn er volgende week weer. Blijf natuurlijk lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En maak er een mooi weekend van.

0: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf, met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, wonen was nog nooit zo mooi.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
4: Comfort en more, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl. CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Trulies met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
20: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
26: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
27: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
28: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
29: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
30: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
31: Omroep Zeeland.
32: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Richard.

Carnes. Aan het begin van 4 uur lang de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. We gingen daarvoor terug naar 1981. Better Davis Eyes. Even Stefan Dane bedanken die mijn vakantie heeft waargenomen hier in de muziekmiddag. Wij gaan er nu weer gewoon vandoor zoals altijd. Tot aan 5 uur. We hebben opmerkelijk nieuws over een verbouwing die veranderde in een historisch mysterie. In het jaar van de hit reizen we terug naar 1981 en we kijken naar 16 mei in de geschiedenis. Dit is de Muziekmiddag. Running through the-

Queen in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Je hoorde de show must go on. We gaan het hebben over Agda en de Munnik. Met de volgende hit lieten zij in 2025 horen dat ze na hun reunie nog altijd dat bijzondere talent hebben om van een gewoon verhaal iets heel herkenbaars te maken. Het nummer draait om een fictief personage. Zo iemand die we eigenlijk allemaal wel kennen. Altijd grote plannen, altijd onderweg naar iets beters, iets groters. Maar ondertussen vergeet hij een beetje te genieten van waar hij nu staat. Want zoals vaker bij Agda en de Munnik gaat het eigenlijk niet alleen over één persoon. Het is ook een spiegel voor henzelf. En misschien ook wel een beetje voor ons allemaal. Thomas Agda vertelde dat het idee deels ontstond uit ontmoetingen tijdens de jaren dat het duo uit elkaar was. Mensen die bleven hangen in vroeger. Of juist zo bezig waren met later dat ze het moment van nu misten. Muzikaal hoor je precies waarom zoveel mensen blij waren dat de twee weer samen muziek gingen maken. Die verhalende, soms wat rauwe stijl van Thomas Agda, gecombineerd met de warme harmonieën van Paul de Munnik. En daardoor voelde Benny voor veel fans bijna als een volwassen vervolg op nummers als Het regent zonnestralen. Waar dat vroeger ging over jeugd en onbezonnenheid, gaat dit nummer meer over ouder worden zonder je droom kwijt te raken. Benny.

Uitvoering van Phil Collins. Maar dit was dat mooie origineel van The Supremes uit 1966. Je luistert naar Omroep Zeeland. De muziekmiddag met straks de bekende Nederlanders die jarig zijn.

0: crossed.
1: Lauren Spencer Smith, je hoorde Fingers Crossed in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Zometeen gaan we terug naar 2003 voor een hit van The Corrs. Daartussen zit gevangen Bluff. Tussen wat? Nou, tussen deze plaat. Simply Red, Money's Too Tight to Mention.

Old Town, je hoorde de chorus in de muziekmiddag. Er zijn jarige bekende Nederlanders vandaag op 16 mei. Simon Keizer bijvoorbeeld, van Nick en Simon natuurlijk. Hij wordt 42 jaar. Marlene, de zangeres, die wordt 56. Tina de Bruin, actrice en comedienne. Zij viert haar 50ste verjaardag. En Martine van Os, de presentatrice, is 68 geworden vandaag.

Zwolle, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Sam Fender samen met Olivia Dean. Je hoorde Rain Me In. De muziekmiddag, daar luister je naar. Straks gaan we naar vandaag vroeger. Kijken we met onze tijdmachine terug naar 16 mei in de geschiedenis. Bijvoorbeeld naar wat er gebeurde in 1977. Maar eerst nog heel veel muziek. Zoals deze van Crowded House.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
2: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
3: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer waaien.
4: 27 mei, demodag scootmobielen.
0: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
6: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: Steen, evenhoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
7: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
8: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

hoogtijdagen voor Tina Turner, midden jaren 80. Ze scoorde in 84 deze hit, What's Love Got To Do With It. Dit is de muziekmiddag, tot aan 5 uur vanmiddag op de zaterdagmiddag bij Omroep Zeeland. Straks vandaag vroeger en we gaan voor de eerste keer naar het jaar van de hit 1981. Er is nog veel muziek, dit is Douwe.

grote nummer 1 hit uit 2011 voor Gotye. Samen met de Australische Kimbra. Je hoorde Somebody That I Used To Know. Zometeen het jaar van de hit 1981 gaan we even kijken naar de bioscoopfilms die populair waren in die tijd. En we hebben nog vandaag vroeger de geschiedenis van 16 mei.

Onze muzikale tijdreis, de muziekmiddag, bracht ons terug naar 1993. Wat blijft dit toch een abnormaal mooi liedje. Jazzpolitie hoorde je met liefdesliedjes. Zometeen reizen we terug naar 1961 met een hele mooie van Ray Charles. Maar eerst Risk It All, nieuwe track van Bruno Mars.

Een reis ver terug in de tijd naar 1961. Een grote hit voor Ray Charles, Hit the Road Jack. In de muziekmiddag is het tijd geworden voor Vandaag Vroeger. We stappen weer even samen in die tijdmachine en reizen naar 16 mei in de geschiedenis. Op 16 mei 1929 worden in Hollywood voor de eerste Academy Awards uitgereikt. De Oscars, zeg maar. De eerste ceremonie duurt nog geen kwartier, maar groeit later uit tot een van de grootste filmevenementen ter wereld. 16 mei 1966 markeert het officiële begin van de Chinese culturele revolutie. Leider Mao Zedong die roept op tot een ideologische zuivering binnen China. Wat volgt is een turbulente periode van politieke vervolgingen, censuur en maatschappelijke chaos. En op 16 mei 1977 worden in ons land de laatste voorbereidingen getroffen voor de allereerste rechtstreekse televisieuitzendingen vanuit de Tweede Kamer. Politiek wordt daarmee zichtbaarder dan ooit voor het grote publiek. Tot zover Vandaag Vroeger, 16 mei in de geschiedenis. We've been through low, been through some... Vanuit de Tweede Kamer. Politiek wordt daarmee zichtbaarder dan ooit voor het grote publiek. Tot zover Vandaag Vroeger, 16 mei in de geschiedenis.

0: muzikale tijdreis. De muziekmiddag bracht ons langs Passenger. The Wrong Direction hoorde je daarvoor. 99 Luftballons van Nena. En All My Love van Coldplay. Zometeen reizen we terug naar 1979 voor een prachtige van ABBA. Maar eerst Chef Special.
1: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And

Heerlijk nummer uit de hoogtijdagen van ABBA. Voulez-vous, hoor je. Het is hoog tijd in de muziekmiddag om even naar het jaar van de hit te gaan. Dat is 1981, ik heb het al gezegd. En aan het begin van dit programma draaiden we al een nummer van Kim Carnes uit ons jaar van de hit, 1981. Je krijgt van mij een overzicht van de 5 bekendste films, of eigenlijk populairste films in Nederland in dat jaar. Nummer 5, The Blue Lagoon. Romantiek op een tropisch eiland. Enorm populair bij jong publiek. Op nummer 4, Stir Crazy. Een comedy die wereldwijd veel bezoekers trok. Op nummer 3 in de bioscopen in Nederland in 1981. Superman deel 2. De superheld die was weer terug en opnieuw goed voor volle bioscoopzalen. Op nummer 2 Raiders of the Lost Ark. Avontuur, actie en spectaculaire scènes maakte Indiana Jones meteen weer legendarisch. En de absolute nummer 1 in de bioscopen in ons jaar van de hit in 1981. The Empire Strikes Back. Oftewel een Star Wars film deel zoveel. Ook in 1981. Een hele grote bioscoopsensatie.

0: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
1: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
12: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
13: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
14: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
15: 27 mei, demodag Scootmobielen.
16: Comfort en Moor, Fagotweg 2F, Middelburg.
17: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
18: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

Yusu en Door samen met Nene Cherry. Je hoorde 7 seconds aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. We zijn er tot 5 uur vanmiddag. In dit uur muziek van onder andere Mark Amber, Russell, Kim Wilde komt langs, Susanne Freek, Post Malone met een mooi verhaal. En nu James Blunt.

De muzikale tijdreis bracht ons terug naar halverwege jaren 70. Je hoorde Barry White's Never, Never Gonna Give You Up. We gaan het hebben over Post Malone. Dat is echt zo'n artiest die overal een beetje, ja, zeg maar, tussenin hangt. Zijn echte naam is Austin Post, geboren in 1995 in Amerika. En hij begon ooit gewoon met muziek maken op internet. In 2015 zette hij zijn nummer White Eye Version online. Eigenlijk zonder grote verwachtingen, helemaal niet eigenlijk. Maar ineens ging dat compleet viraal en vanaf dat moment ging het heel hard. Daarna volgden hits na hits, Rockstar, Circles, Congratulations en natuurlijk Sunflower uit die populaire Spider-Man film. Hij doet eigenlijk alles door elkaar. Hip-hop, pop, rock en de laatste jaren zelfs country muziek. Hij werkte ondertussen samen met artiesten als Taylor Swift en Beyoncé. En ja, je herkent hem natuurlijk ook meteen aan zijn gezichtstatoeages. Onder zijn ogen staat bijvoorbeeld Always Tired. Je moet het maar verzinnen. Maar ondanks dat ruige uiterlijk staat hij juist bekend als een van de vriendelijkste gasten in de muziekindustrie. De artiestennaam Post Malone trouwens heeft hij eigenlijk helemaal... daar zit geen verhaal achter, laat ik het zo zeggen. Die naam die heeft hij gewoon uit een rapname generator gehaald. Gewoon online op een website zijn naam ingevuld en dan komt er ineens een artiestennaam uit. En dat werd Post Malone. Laten we gaan luisteren naar I Had Some Help.

Triggerfinger in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Straks gaan we naar het jaar van de hit met een hit en nieuwsfeiten uit 1981.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Nummer 1 hit in Nederland uit 1985. Aha, uit Noorwegen. Je hoorde Take On Me. Het is in de muziekmiddag weer tijd geworden voor het jaar van de hit. Zo moet ik het zeggen. We pakken de draad weer op. We reizen terug naar 1981. Het is een jaar van politieke spanning, grote veranderingen en een wereld die volop in beweging is. In januari van dat jaar wordt Ronald Reagan beëdigd als president van de Verenigde Staten. Hij zal het politieke klimaat van de jaren 80 sterk gaan bepalen. In maart 1981 wordt een aanslag gepleegd op paus Johannes Paulus II op het Sint-Pietersplein in Rome. De paus overleeft de schietpartij ternauwernood. En in juli van dat jaar trouwt de Britse prins Charles met Diana Spencer. De bruiloft wordt wereldwijd door honderden miljoenen mensen bekeken. En dan gaan we naar de hit in ons jaar van de hit 1981. En deze heb ik er nu even tussen uitgepikt. Kim Wilde met Cambodja. Het nummer gaat over de nasleep van oorlog en verdwijning. Het verhaal draait om de vrouw van een piloot die nooit meer terugkeert uit Cambodja. Best een zwaar onderwerp, verpakt in typisch jaren 80 popmuziek.

Dat is de titel van deze heerlijke plaat van Michael Bublé. Kwam uit 2013. Daarvoor Stargazing van Miles Smith. En de hit uit ons jaar van de hit 1981. Cambodia van Kim Wilde. Zometeen Katrina and the Waves met die hele bekende. Maar eerst gloednieuw werk van gelegenheidsduo. Emma Hersters samen met Russo. Dit is Liefdesverdriet.

Rina and the Waves, Love, Shine a Light. Straks in de muziekmiddag gaan we nog één keer terug naar het jaar van de hit, 1981. En ik heb opmerkelijk nieuws over een verbouwing die veranderde in een historisch mysterie.

0: gras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
2: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer waaien.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
5: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
8: Creon Kozijnen.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
19: Dynamisch.
18: Maar in de winter wil ik zekerheid.
20: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
21: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
22: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
19: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
1: Nu bij Dirk, Vita Kraft kattensnacks of drink voor €1,99.
23: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
24: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
25: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
26: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer waaien.
23: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
27: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
28: Goedemiddag.

Imagine Dragons aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. In dit uur gaan we naar het opmerkelijke nieuws over een verbouwing die veranderde in een historisch mysterie. En we gaan nog een keer, voor de laatste keer, naar het jaar van de hit. 1981 krijg je van mij de prijzen te horen wat je betaalde voor bepaalde goederen in dat jaar. Verder heel veel muziek van onder andere Lily Allen, De Dijk, Tino Martin, Mr. Big en nu Bente.

Roxette, how do you do? Nou, dat gaat eigenlijk best wel goed, moet ik zeggen. Straks opmerkelijk nieuws en nog een keer het jaar van de hit. En we reizen naar 1973 voor een hit van de Doobie Brothers. Maar eerst, Leanne Rimes.

Doobie Brothers. Ze hadden een mega hit met deze plaat in 1973. Long Train Running. Zometeen reizen we naar 1992 voor een hele grote en de enige hit voor Mr. Big. Maar eerst die mooie van Nile Rodgers, Tyla en Damiano David. Talk to me.

Die hele grote, die bekende van Mr. Big. You hoorde To Be With You. Het is hoog tijd in de muziekmiddag om te kijken naar het opmerkelijke nieuws. Tijdens werkzaamheden aan een woning vonden bouwvakkers een babyskelet onder de vloer. Dat lag gewikkeld in een krant uit 1910. Toen dacht iedereen, nou ja, oké, begin 20e eeuw. Maar nee, dat was niet zo. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de baby waarschijnlijk al is geboren tussen 1726 en 1812. Dus ruim 100 jaar voor die krant. Dan denk je bij jezelf, ja, hoe dan? Nou, het gaat om een jongetje, maar wat er precies is gebeurd en hoe het er onder die vloer terecht is gekomen, dat is nog altijd één groot raadsel. De woning zelf komt uit de Victoriaanse tijd, dus ook dat maakt het verhaal alleen maar ingewikkelder. De politie gaat het onderzoek voortzetten en kijkt onder meer naar wie er rond 1900 in het huis woonde. Ondertussen krijgt het kindje later deze maand alsnog een begrafenis.

Gevoelige klanken van Raccoon. Je hoorde Love You More. Daarvoor de nummer 1 hit uit 1983 voor Kaja Gugu, Too Shy. En voor je het weet van Tino Martin en Anouk. Dit is de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Zometeen komen mensen binnen zonder kloppen. Wie dat zijn, hoor je vanzelf. Eerst Taylor Swift.

0: Zeeuwse Top 40.
1: In de Zeeuwse Top 40 praten we met Vos. En je hoort muziek van Copycat, Danny Vera en Van Taluut. Straks vanaf 4:15 de Zeeuwse Top 40.

Ze kwamen zomaar binnen zonder kloppen in 1985. De Dijk hoorde je daarvoor. Open Light van Taylor Swift. We gaan nog één keer in de muziekmiddag terug naar ons jaar van de hit, 1981. Het is de tijd van grote radiohits, van Walkmans en van prijzen waarvan je nu denkt, nou, dat waren nog eens tijden. Een pak melk van 1 liter, die kostte zo'n 1,15 gulden in die tijd. Rekenen we dat even om naar de huidige euro, is dat 52 cent. Op het terras een pilsje bestellen, dat was ongeveer 2 gulden. Omgerekend 91 cent. En een zak friet bij de snackbar. Dat ging over de toonbank voor zo'n 2 gulden. En dat is dan nu ook ongeveer die 91 eurocent. Tanken dan. Een liter benzine kostte rond de 1 gulden 20. Rekenen we dat weer om, is dat 54 cent per liter. En wat verdiende je dan? Nou, het wettelijk minimumloon lag in 1981 rond de 1200 gulden per maand. Omgerekend is dat 545 gulden. Euro. Zo moet ik het zeggen. Al die getallen, ik raak in de war. Tot zover dus het jaar van de hit 1981 hier in de Muziekmiddag.

0: De zilte wind in je haren en groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
1: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. op de wereld om elkaar te helpen.
16: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
17: Dynamisch.
16: Maar in de winter wil ik zekerheid.
18: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
19: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
20: TrueLease met Genke.
21: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
20: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
21: Precies wat we nodig hadden.
20: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
22: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op GelderseStreken.nl/kastelen.
20: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
23: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
24: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport.
25: Omroep Zeeland. Kan er clubgeschiedenis worden geschreven in Kloetingen? De kampioenswedstrijd is op dit moment aan de gang. En ook in deze uitzending de wereld die schuil gaat achter vetplantjes. En verder praat Jasper van Tricht ons bij over al het andere Zeeuwse sportnieuws. Het weer in Zeeland, de regen is weg. Vanavond opklaringen, het is 12 graden. Goedemiddag, je luistert naar Zeeland nu. Ik ben Mirjam van Wouwen. Kloetingen kan geschiedenis schrijven vandaag. Het elftal van Rogier Veenstra speelt op dit moment de kampioenswedstrijd. Een gelijkspel is al genoeg voor Kloetingen om kampioen te worden in de derde divisie. En dan volgt promotie naar de tweede divisie. Het hoogste niveau van amateurvoetbal in Nederland. We gaan naar Jan-Jaap Coré in Kloetingen. Ja, Jan-Jaap, hoe staat het ervoor?
26: Het is razendspannend hier op het Westerlopark, terwijl ik naar boven kijk en een vliegtuigje zie vliegen met daarachter de tekst Trots van Zeeland, ook tweede divisie. Is het op het veld nog maar zeer de vraag of dat ook gaat gebeuren, want het staat hier 2-2. En Kloetingen stond zo'n 5 minuten geleden zelfs nog met 2-1 achter. Het is zeker dus geen walkover tegen Noordwijk. Kloetingen kwam wel snel op 1-0. Rond de 10e minuut was het Gianni Tibbles die scoorde, maar vlak voor rust werd het 1-1 namens Noordwijk door Van Duin. En toen wisten we dat het een spannende tweede helft zou worden. Daarin heeft de Noordwijk de voorsprong dus gepakt. Westerveld was het, de spits. Dat is de zoon van oud-Nederlands elftalkeeper Sander Westerveld. Deze heet Senna Westerveld en hij scoorde 1-2. Maar het was zojuist de 2-2 van Wout Nelen. En dat is ook wel een bijzonder verhaal hoor, want Wout Nelen is maandenlang geblesseerd geweest. Mocht vandaag in de basis starten omdat Jeffrey Teunissen, die normaal centraal achterin staat, vorige week geblesseerd raakte. En uitgerekend die Nelen zorgde zojuist voor de 2-2. En dus is het hier billenknijpen op het Westerlooppark, nog een minuut of 12 te gaan. Enigszins geruststellend voor Kloetingen is dat concurrent Rijnvogels ook gelijk staat. Dus mocht het hier nog misgaan en Rijnvogels wint niet, dan is Kloetingen alsnog kampioen. Maar ja, je wilt natuurlijk in zo'n laatste thuiswedstrijd van het seizoen het zelf binnenhalen. En dan moet Kloetingen minstens deze 2-2 over de streep trekken.
25: Ja, en dan zou het wel heel bijzonder zijn hè, als ook Kloetingen promoveert naar die tweede divisie.
26: Zeker, om twee redenen. Omdat Zeeland dan twee Zeeuwse tweede divisieclubs zou hebben. Want Hoek speelt daar natuurlijk ook in. En Kloetingen heeft wel eens op het hoogste amateurniveau van Nederland gespeeld. Maar toen was dat nog niet de tweede divisie. Toen was dat de hoofdklasse. En daarvan had je er meerdere in Nederland. Dat wou dus zeggen dat er veel meer clubs waren die toen in die hoofdklasse speelden. En nu hoor je echt bij de beste 18 amateurclubs van Nederland als je daarin komt. Dus ja, dat zou historie zijn voor Kloetingen. En dus is het aftellen hier nu echt begonnen.
25: Ja, nog ruim 10 minuten. Dankjewel, Jan-Jaap. Het is nog spannend in Kloetingen. En mocht er iets gebeuren, dan gaan we nog even terug naar jou. Straks meer sport. Eerst naar ander nieuws in Zeeland. Omroep Zeeland. Cactussen en vetplanten lijken simpele planten, maar volgens liefhebbers gaat er een hele wereld achter schuil. In Capelle zette de vereniging Zeculenta daarom de deuren open van de tuin en kas van Koos de Meij. Bezoekers konden daar rondstruinen tussen de vetplanten. Net als verslaggever Katie van Essen.
0: Momenteel loop ik een achtertuin binnen waar twee grote kassen staan vol met cactussen en vetplanten. Het voelt hier meteen wat warmer aan en dat is precies het klimaat die deze planten nodig hebben om goed te groeien. Om me heen staan honderden verschillende soorten planten en ondertussen lopen bezoekers nieuwsgierig tussen de planten door.
1: U bent hier op bezoek bij de open dag. Waarom bent u hier?
2: Ja, voilà. Mooie collectie, veel bloemen, goede zon, perfect.
1: Er is genoeg te zien, genoeg kleuren. Maar waar kijkt u nou echt naar als u naar zo'n cactus kijkt? Of naar vetplanten?
2: Ik kijk vooral naar de ouderdom. Dus soms de kwaliteit ook van de plant zelf. Voilà, en ook naar de bloemen. Want het is ook wel natuurlijk het jaar van de moment van de bloemen. De meeste toch. Dus dat is wel het indrukwekkende meestal. En hier buiten staan er heel mooie bloeiende exemplaren, dus we moeten dat wel eens als liefhebber is dat wel een de moment om eens te komen kijken.
1: Koos de Meij, kunt u mij vertellen wat voor open dag u vandaag hier heeft in de tuin?
3: Ja, dat kan ik zeker. We hebben een open dag van Zeculenta, dat is de Zeeuwse vereniging van belangstellenden in cactussen en vetplanten. Ik heb ze allebei en ik heb twee kastjes en ik heb drie kweekbakken vol met cactussen en vetplanten. Dus dan mogen de mensen vandaag zien en ze kunnen ook nog wat kopen. Zo.
1: Hoeveel bezoekers verwacht u vandaag en zijn er al wat mensen langs geweest?
3: Nou, afgezien van, bekijkend wat de afgelopen jaren heeft opgeleverd, dat is ongeveer zo'n 40 mensen per keer. Bij ons jubileum, waarin we heel veel publiciteit hebben gehad, waren het er 200 in een weekend. Dus, maar met 40 ben ik al hartstikke tevreden.
1: Voor de mensen thuis, heeft u nog een tip hoe je dan echt goed de planten kan verzorgen? Want ik denk, het is wel iets wat ik hoor, dat vaak fout gaat bij mensen. Zeker met van die vetplantjes.
3: Nou ja, de mythe is dat mensen denken, een cactus heeft geen water nodig. Maar ja, dat is natuurlijk niet waar. Die heeft water nodig in één keer veel. Maar dan moet er wel het weer zijn dat het ook weer snel opdroogt. Want anders krijg je wortelrot. Dus een goede grond gebruiken is ook heel erg belangrijk. Luchtige grond, geen pot, gewone potgrond, maar zand er doorheen of bims wat ik wil of perliet. Dus allemaal die grond een beetje luchtig maken, dat het water snel doorheen zakt.
25: Weer wat geleerd. Een verslag was dat van Katie van Essen. Straks krijg je de weersverwachting voor morgen en de dagen erna. Nu eerst muziek, Shakira. Come on.

0: Zoo van Shakira. Het is 13 minuten over 5. Het weer in de provincie. De buien zijn weggetrokken en het blijft verder droog. Vanavond zijn er ook opklaringen. Maar in de nacht neemt de bewolking weer toe en later kan er wat regen vallen. De temperatuur zakt naar 8 tot 11 graden. Morgen valt er opnieuw af en toe regen en is er nauwelijks zon. Het wordt 14 à 15 graden bij een matige zuidwestenwind. De dagen daarna blijft het wisselvallig, maar het wordt wel elke dag ietsje warmer. Woensdag loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. En tegen het einde van de week komen we zelfs boven de 20 graden uit. Ja, net hoorden we al even van Jan-Jaap vanuit Kloetingen. Voor al het andere sportnieuws is aangeschoven Jasper van Tricht. Los Jasper.
1: In de tweede divisie leek Hoek vorige week na de nederlaag tegen Barendrecht kansloos voor het kampioenschap. Maar zeg in de tweede divisie dit seizoen nooit nooit. Verslaggever Roeland van Vliet is bij Hoek tegen Rijnsburgse Boys. Roeland, wat is de situatie nu?
0: Roelands? We hebben geen verbinding met Roeland.
1: Proberen we dat zo meteen nog een keer. Dan gaan we nu door met het Zeeuwse voetbal in de lagere klasse. SVRD 22 pakte vanmiddag namelijk het kampioenschap in de tweede klasse door een zege bij MZC 11 in Zierikzee. Verslaggever Mark Samson zag de wedstrijd.
2: Wat een middag voor SVOD. De ploeg van Harro Hazelaar kroont zich tot kampioen van de tweede klasse. Na een zwaar bevochten 0-1 overwinning op MZC. Matchwinner werd Sven Wissen met een schitterende goal in een spannende wedstrijd. Eigenlijk had SVOD het duel veel eerder moeten beslissen, want het miste ook nog eens 2 strafschoppen. Bovendien moest MZC langere tijd verder met 10 man nadat Jesse van der Linden zijn tweede gele kaart kreeg. Voor MZC is het een zure middag, want door de winst van Terneuzense Boys wacht nu de na-competitie voor de ploeg uit Zierikzee.
1: En dan gaan we nu nogmaals proberen verbinding te zoeken met verslaggever Roeland van Vliet, die bij Hoek tegen Rijnsburgse Boys is.
3: Ja, het staat hier 1-0 voor Hoek. Prachtige treffer in de 50ste minuut van Robbie van Houter. Hij krulde de bal over doelman Wesley Zonneveld heen, die vaak ver voor zijn doel staat. En hij scoorde vorige week ook al, nu dus weer een treffer. En vooralsnog gaat het dus hartstikke goed met Hoek, dat ook weet dat op de andere velden...
0: Ja, dat was Roeland. Tot zover Roeland.
1: Dan gaan we nu verder met wielrennen. Want Sherin van Amrooy uit Capelle was vanmiddag dicht bij de etappezege in de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland. Van Amrooy was met de Poolse Dominika Wlodarczyk ontsnapt in de laatste kilometers uit het peloton. De Poolse slaagde er nog in om voorop te blijven, maar Van Amrooy werd in de laatste meters nog ingehaald door Mischa Bredewold, waardoor ze als derde over de eindstreep kwam.
0: Dankjewel Jasper. Ja, we gaan nog heel even terug naar Kloetingen, want daar is het super spannend. Jan-Jaap Koree, praat ons bij.
4: Nog 2 minuten op de klok. Net een kans voor Zenia Deurlo. Die is ingevallen bij Kloetingen. En het is echt aftellen hier op het Westerlooppark inderdaad. Want 2-2 is voldoende voor Kloetingen om het kampioenschap in die derde divisie en daarmee de promotie naar de tweede divisie te grijpen. Ik denk dat er nog wel een minuut of 4, misschien wel 5 bij zal komen straks. En dan is het opgelucht ademhalen. Want spannend is het wel vanmiddag. En misschien wel spannender dan veel mensen gedacht hadden. Nu gaat Kloetingen... weer terug in de verdediging. Het is ook een beetje uitspelen op dit moment. Maar het lijkt goed te gaan komen. Zeker ook omdat concurrent Rijnvogels ook nog op gelijke hoogte staat. En als dat zo is, dan zou Kloetingen zelfs nog een tegentreffer kunnen hebben. Maar die willen ze natuurlijk niet. Want je wilt zo'n laatste thuiswedstrijd waarin je dat kampioenschap binnen kan halen natuurlijk niet verliezen. Dus 89 minuten op de klok. Nog een minuutje of, wat zal het zijn? 5. En dan weten we definitief of Kloetingen inderdaad naar die tweede divisie promoveert.
0: Ja, en hoe is het, Jan-Jaap? Gaat Noordwijk er echt nog volle bak voor? Is Kloetingen behoudend? Hoe gaat het?
4: Kloetingen nemen niet al te veel risico meer, dat merk je wel. En het is ook niet zo dat Noordwijk volle bak op de overwinning speelt. Die lijken ook wel vrede te hebben met dat 2-2 gelijkspel. Dus het lijkt erop dat het daarbij gaat blijven. Maar je weet het nooit bij het voetbal. En er komen dus nog wel een paar minuutjes bij. Dus misschien kan ik straks nog even vertellen hoe het definitief is afgelopen.
0: Niet meer bij mij helaas, want dan is onze uitzending erop. Dankjewel, Jan-Jaap. app. Maar hou aan de luisteraar, vertel ik dat. Hou vooral de app en de website in de gaten voor meer nieuws vanuit Kloetingen. Het lijkt niet meer mis te kunnen gaan. Want een gelijkspel is voldoende. En misschien zelfs een verliespartij. Maar op dit moment, de 90ste minuut loopt, is het nog altijd 2-2 daar in Kloetingen. En dan kan straks gewoon lekker die kampioenschaal omhoog en dan barst het feest los. Het wedstrijdverslag, reacties, je ziet het allemaal bij ons op de website. En zo zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Houd je radio ook lekker aan, want nu is er muziek uit Zeeland in de Zeeuwse top 40. Een hele fijne avond alvast.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse top 40. Muziek uit Zeeland met...

0: Copycat met Don't Blame the Messenger. Goedemiddag en welkom bij de Zeeuwse Top 40. Met elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En altijd met Marcel van der Driest.
1: Nou, dit is meteen een tip voor de Zeeuwse Top 40 van volgend jaar. De eerste eigen single van coverband Copycat. Nou, er zit lekker energie in.
0: Ja, en er is nog meer nieuwe muziek uitgekomen. Onder andere van Vos, de band van René Geelhoed uit Zonnemeren. Nou, dat hoor je straks. Eerst nu J.P. de Klerk. Hij heeft zijn project The River Walks afgerond. Liedjes geïnspireerd door wandelingen langs de Westerschelde. En dit is er één van. Silence in a Small Town.

0: Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? En zouden Russo en Emma Heesters nog bovenaan staan? Hier is de clip top 10.
1: En weet niet wat het wordt, maar wel wat ik kon de druk zet.
2: Op 10 van 9, rapper Just.

0: 9 Magazines met Oké Doké.
1: En opnieuw op 8 Niels Korshuizen, Kitana.
0: Jij en Bakkes staat op 7 van 5 met Hier ben jij.
1: Don't be sad, don't you cry. En dit is New Day van Vioxx. Zij gaat van 4 naar 6.

0: blijven staan op 2. Hannah May en Bluff. Ik ben niet meer bang.
1: Praat met God.
2: En we hebben een nieuwe nummer 1, die dubbel uit Vlissingen met Emotional Damage. Maar wij luisteren naar de hoogst nieuwe binnenkomer deze week. En dat is dat nieuwe duet van Danny Vera met Rotterdammer Marlon Pichel.

0: Bos, dat is inmiddels de bekende naam van de band van René Geelhoedt uit Zonnemaire. En de band stond op het Bevrijdingsfestival en heeft er net een clubtour op zitten, waar ze de nieuwe single presenteerden, Magical Mystery, alsof ze alles weten. En dat is dan weer een voorproefje van een compleet album. Hallo René.
1: Hallo Elsa.
0: Druk met optredens. Was dat ook de reden dat nieuwe muziek even uitbleef?
1: Nou, dat was vooral omdat we er best wel een soort zoektochtje op hebben qua type liedjes, qua sound vinden, qua al dat soort dingen. En we zijn iets meer een band geworden. In ieder geval was het toch wat meer een solo project van mij. En dat had wat organische tijd nodig eigenlijk.
0: Jullie gaan in het najaar op tour met de Scene, met zanger Siep van de Ploeg. Dat is wel spannend, toch?
1: Ja, het is wel een legendarische band. Met legendarische nummers. En ik ben wel gewoon heel benieuwd hoe dat gaat zijn. We spelen ook op plekken zoals Snake en Venlo. Dus het is lekker ver rijden. Dus ik heb er vooral eigenlijk heel erg veel zin in, moet ik eerlijk zeggen.
0: Uitverkochte zalen allemaal.
1: Ja, ja.
0: Hey, en dan nu nieuw werk, Magical Mystery. En dan tussen haakjes alsof ze alles weet. Ja. Ja, dat eerste gedeelte doet natuurlijk een beetje denken aan de Beatles. Heeft het daar ook iets mee te maken?
1: Ik denk dat heel veel muziek uiteindelijk terug te leiden is op de Beatles. Maar in dit geval was het meer gewoon een term die in mijn hoofd opkwam toen ik het liedje aan het schrijven was. Maar ik snap het wel hoor. Het zit niet voor niks in mijn hoofd. Ik heb al altijd heel veel geleerd van de Beatles. En ik heb daar heel veel naar geluisterd. En verder is het Nederlandstalig, dus daar heeft het verder niet zoveel mee te maken. Maar ja, goed, stiekem heeft het wel een kleine referentie. Dat moet ik wel toegeven.
0: En er komt een nieuw album dus aan. Komt dat in één keer uit of is dat zo in losse tracks?
1: Nou, deels is dat losse tracks, omdat we ook nog heel veel aan het maken zijn. En ook omdat het zo een beetje werkt, je bouwt weer ook iets op en naar een album toe. Ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. Ik hoop gewoon dat we het nog goed afkrijgen. Maar het is ook een proces waar we nog middenin zitten in de studio in Den Haag, de Woomp. Hele toffe studio is dat. Waar we gewoon heel erg mooi kunnen creëren met elkaar. En dat laten we ook gewoon een beetje gebeuren. Misschien is dat ook wel waarom het eventjes duurde tot vergeleken onze vorige release. Dat er al tijd tussen zat. Omdat we gewoon het ook wat organischer allemaal laten gebeuren.
0: We gaan luisteren naar Vos met Magical Mystery. Alsof ze alles weet.

0: Zeeuwse artiesten hebben weer van alles gedeeld op social media. En Stefan heeft daar een mooi overzicht van gemaakt. Hi Stefan.
1: Hadi Elsa, Jentel Schieman van duo Jentel en de Boer is getrouwd. Ze deelde foto's van de dag. En dat was afgelopen 3 mei al. Toen trad ze in het huwelijk met acteur Yannick van de Velde. Jentel, alsnog van harte gefeliciteerd. Afgelopen donderdag was het nog feest bij dialectband de Slikscheppers met hun mooie notering in de Zeeuwse top 40 van Trekker Trek op Schrabbekerken. Maar er kwam ook minder goed nieuws. Gitarist Matthijs heeft de band vlak voor Hemelvaartsdag verlaten en was bandlid van het eerste uur. Het vertrek is in goede harmonie gegaan, zegt de band. Er is geen nieuw bandlid, ze gaan met z'n drieën verder. Danny Vera was laatste gast bij Eva Jinek en zij noemt hem een parel van een mens. Nou, bij Eva speelde hij zijn nieuwste single samen met Marlon Pichel, die je net ook hoorde in deze uitzending. En Danny Vera is trouwens ook dankbaar voor zijn nummer 1 notering, zijn 8e in de Zeeuwse top 40. Dat liet hij in een reactie weten. En toch nog maar even verder over die Zeeuwse top 40 hebben, want wat was het weer een feest, die 20e editie. Met veel artiesten die natuurlijk super blij zijn met hun notering, zoals Smaakstof, Fantaluut, Zeeuwse Zeervers, Smelly Kitchen en heel veel meer. Daverende verrassing was natuurlijk de Driefstang met plek 4. Trokken ze aan mijn vinger, dat was wel een sensatie, op 4. Sommige bandleden waren niet hier, maar in Duitsland of zelfs Ibiza. En ook daar werd die notering volop gevierd. Nou, al die 40 noteringen lees je terug op de Zeeuwse top 40.nl.

0: Julie Avey uit Middelburg. Dit is haar tweede single, de opvolger van Set Me Free. En die heet Superstitious.
1: Nou, goed bezig hoor. Ze kwam zomaar uit het niets met zelfgeschreven muziek. En van deze single kreeg Omroep Zeeland de primeur. Want eigenlijk komt die pas de 22e mei officieel uit.
0: Dat is volgende week. Nou goed. Muziek en dialect. Ja, ze kwamen meteen in de top 10 binnengedenderd afgelopen donderdag in de Zeeuwse top 40. Van Taluut, de folkgroep uit Groeden. Dit is Koning Kermiskoers.

0: Als je Zeeuwse artiesten live wil zien, nou, dan begrijpen wij dat natuurlijk. En dan heb je vast wel iets aan onze concertagenda.
1: Frank Live, die treedt vandaag op in Strandpaviljoen Zuid-Zuidwest in Renesse. En dat komt heel goed uit, want hij heeft net een nieuwe single. En die heet Ik Kom Eraan, Renesse.
0: Zondagmiddag, 17 mei, dat is morgen dus, in het Jampot in de Piek in Vlissingen. De plek voor jonge muzikanten tot 21 jaar. Begeleide jam-sessies en backline is aanwezig. En je kunt er gratis heen. Begint om 1 uur.
1: Woodworks is vrijdag 22 mei in Vogelwaarde in de feesttent van de 90s Beach Party. En dat begint om 9 uur.
2: Muziek uit Zeeland.
1: Muziek uit Zeeland is altijd welkom op het bekende mailadres muziek@omroepzeeland.nl. En volg ook de Muziek uit Zeeland via website en social media.
0: Tot zover deze Zeeuwse Top 40. We zijn er volgende week weer. Blijf natuurlijk lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En maak er een mooi weekend van.

0: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen worden 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D, want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Odido.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
10: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
3: Omroep Zeeland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan worden 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven, of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.
1: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be-

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Felicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou die een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen, morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen.